0: jaarlijks onderzoek van het voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar, dat mede is geproduceerd door de Nederlandse Rose Lyla. De in Utrecht geboren producer won er in februari ook al een Grammy mee. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar de rekening die later van oplichters bleek te zijn. Volgens het Klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Lila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. De muziekprijzen werden gisteravond uitgereikt in Amsterdam. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer. Vannacht koelt het af naar graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Een Amerikaanse rechter heeft een streep gezet door het plan van president Trump voor dure werkvisums. Het plan was dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide mensen uit het buitenland willen aannemen $100.000 voor een werkvisum moeten betalen. Eerder kostte zo'n visum nog $1.500. De regering Trump wil dat bedrijven meer afgestudeerden uit de VS aannemen. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten naar de rechter en die spreekt van nu van een onwettige belasting. Het Witte Huis gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. Het Nederlands elftal heeft in New York gisteravond het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Mensen met een chronische ziekte of beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan door plannen van het kabinet. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is één verdachte aangehouden. De groei van het aantal banen in Nederland kan vertragen als de oorlog in het Midden-Oosten aanhoudt en de energieprijzen zo hoog blijven als nu. Dat becijfert het UWV. Het weer, de ochtend begint droog, later wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Een vader van een gezin uit de Lagune heeft bij de rechter een straatverbod gevraagd voor zijn volwassen zoon. Die zou verslaafd zijn en in het criminele circuit zitten en de oorzaak zijn van een reeks incidenten de afgelopen 3,5 jaar. Met onder meer vernielde ruiten, februari van dit jaar een vuurwerkbom en in 2024 een schietpartij, aldus het relaas van de vader. Hij en zijn vrouw hebben hem zelf al uit de woning gezet. Hij is de oudste, er zijn nog 3 kinderen. Na de vuurwerkbom werd de woning tijdelijk gesloten door de burgemeester en verhuurder Centrada wilde huur opzeggen. Een deel van het gezin sliep na de sluiting 9 dagen in de auto. De jongste kinderen werden ondergebracht bij familie in Duitsland. De ouders vroegen in maart de rechter om hulp. Zij wilden hun huis weer in, ook omdat het is aangepast aan gezondheidsomstandigheden. Erna de Voor van Straten is door commissaris van de Koning Arjen Gerritsen voorgedragen voor de Witte Anjerprijs 2026. Een prijs voor mensen die zich inzetten voor militaire veteranen. Al voor de oprichting van de Belangenstichting voor deze groep in 2019 speelde zij een rol in de organisatie van maandelijkse ontmoetingsmomenten voor veteranen, waarbij zij zorg droeg voor de praktische organisatie, de inrichting van de locatie, de inkoop en het contact met deelnemers. Na de oprichting werd ze bestuurslid. De Witte Anjerprijs is een landelijke erkenning van het Nationaal Comité Veteranendag. Het team van de Dinsdagavondsalon van Radio Lelystad houdt vrijdagmiddag 19 juni, voorafgaand aan Sensation dus, een woordkunstworkshop in het Observatorium Robert Morris. Vanaf 3:30 kunnen deelnemers aan de slag met woordkunst in al haar vormen. Poëzie, spoken word, korte verhalen, rap of experiment. Er wordt geoefend, geluisterd, gedeeld en geïnspireerd, is de bedoeling. Eigen werk meenemen is een mogelijkheid, ter plekke maken ook. Aanmelden hoeft niet, maar kan wel. Met een mailtje naar poëzie@mail.com. Let op, geen puntjes op de E.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: We hebben deze week nog steeds met wisselvalligheid te maken in Lelystad. Vandaag is het eerst droog met nu en dan zon. Vanmiddag raakt het bewolkt en vooral in de late middag en avond regent het soms. Voor de regen uit is het met 20 of 21 graden en de matige zuidenwind best aangenaam. Vanavond nog een enkele bui, later opklaringen. Vannacht verwacht ik een afwisseling van heldere momenten en wolkenvelden, mogelijk met een beetje regen. Met een minimumtemperatuur van 12 graden is het fris. Morgen periode met zon, maar verspreid over de hele dag ook nog een bui. Bij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind is het met 17 of 18 graden een stuk frisser dan vandaag. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. En dat terwijl huishoudens waarvan een gezinslid ziek is of een beperking heeft, vaak al veel extra kosten hebben. Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die het meest op achteruit gaan. Nederlanders gooien minder eten weg. Dat blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar was het gemiddeld 25 kilo per persoon per jaar.
3: Dat is ongeveer het gewicht van één maaltijd per week voor iedereen in Nederland. Dat is in ieder geval nog veel meer dan dat we willen. We zouden willen dat dat ongeveer op 18 kilo per persoon per jaar uitkomt.
2: Bij het vorige onderzoek in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, net als groenten, fruit en aardappelen. Een rechter heeft een streep gezet door het plan van de Amerikaanse president Trump om de prijs van een werkvisum enorm te verhogen. Trump wilde dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide buitenlanders willen aannemen $100.000 moesten gaan betalen voor zo'n werkvisum. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten daarom naar de rechter en die gaf ze gelijk. De regering Trump gaat nog wel in hoger beroep. De oefenwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Oezbekistan ging moeizaam gisteravond. Keeper Bart Verbrugge raakte geblesseerd en Guus Til kreeg een rode kaart. Oranje wist pas in de blessuretijd de winnende goal te maken.
4: De Oezbeken voelen dat er een gelijkspel in zit en hier is de 1-1 van invaller Sergeev. Een penalty, toch nog 2-1 Oranje.
2: Oranje speelt zijn eerste echte wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. En het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang met drukte op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Barneveld en Hoevelaken langzaam rijdend verkeer. A12 Arnhem-Utrecht tussen knooppunt Maanderbroek en Maarsbergen file rijden. A28 van Zwolle naar Utrecht tussen Harderwijk en Nijkerk ook file. En op de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein langzaam rijdend verkeer. In alle gevallen is de vertraging 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De groei van het aantal banen in Nederland kan vertragen als de oorlog in het Midden-Oosten aanhoudt en ook de energieprijzen zo hoog blijven als nu. Dat heeft het UWV berekend. De nieuwe werkvisa van $100.000 voor hoogopgeleide werknemers uit het buitenland die in Amerika willen werken, komen er voorlopig niet. Een rechter heeft er een streep doorgezet. En de plannen van het kabinet kunnen het leven een stuk duurder maken voor mensen met een chronische ziekte of een beperking. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. Voor sommige huishoudens kunnen de extra zorgkosten oplopen tot €300 per maand. En het weer de komende uren droog, daarna wisselvallig en in de middag stevige buien. Met dan ook veel wind en kans op onweer. Het wordt een graad of 17.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Het diagneskundig laboratorium aan de Houtripweg is waarschijnlijk tegen de officiële lezing in toch de bron geweest van de uitbraak van Montenclaus in 1983. Dat schrijft de Volkskrant op basis van oude rapporten en correspondentie. Het gaat om het Centraal Diagneskundig Instituut, een voorloper van Wageningen Bioveterinary Research. Dat was gebouwd volgens de laatste inzichten destijds op het gebied van veiligheid en daarom werd aanvankelijk aangenomen dat dat niet de bron kon zijn. Betrokkenen ontdekten echter met DNA-onderzoek dat het ging om een variant van het virus die door het instituut werd gebruikt voor het maken van vaccins. Nader onderzoek bracht vervolgens onder meer mankement in het filtersysteem aan het licht. Ook bleek dat de regels niet altijd goed werden nageleefd. Uit de correspondentie blijkt dat de eindverantwoordelijken besloten de tekortkomingen niet naar buiten te brengen. En specialisten van de politie hebben zondagavond een verwarde man naar beneden gehaald die op het dak van een gebouw aan de Albert Einsteinweg was geklommen. Hij gooide stenen naar publiek en hulpverleners en dreigde te springen. Pogingen van onderhandelaars van de politie hem op andere gedachten te brengen haalden niets uit. Ook de brandweer was paraat met een reddingsteam en er werd een reddingskussen neergelegd en er stond een ambulance paraat. Na anderhalf uur had het politieteam hem heel hard beneden. En koningin Maxima komt eind deze maand weer naar de stad. Ze opent 30 juni een batterijpark bij de naar haar hernoemde Maxima-centrale, Verenigde Flevo-centrale. Exploitant Engie heeft daar 160 batterijen geplaatst bij de IJsselmeerdijk voor de opslag van opgewekte zon- en windenergie. En daarna is er aandacht voor een schoolproject over duurzame energie. Leerlingen uit groep 5 van een basisschool zijn bij de opening aanwezig. Ze hebben in kleine groepjes per groep een eigen straat ontwikkeld met aandacht voor energie en techniek. En die straten vormen samen een toekomstbestendige wijk. De koningin wordt vergezeld door minister Stientje van Veldhoven van Economische Zaken. En het is Maxima's derde bezoek aan Flevoland in iets meer dan een maand tijd. Vorige maand was ze in Almere en in Zeewolde.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Voorlopig is het erg veranderlijk in Lelystad. Een groot deel van de ochtend blijft het echter droog met geregeld zon. In de loop van de middag ontstaan een paar buien. Bij een enkele bui is kans op onweer en kan het even flink regenen. Tijdens droge momenten met de zon wordt het door een stevige zuidwestenwind niet warmer dan 17 graden. Vanavond en vannacht heldere momenten, maar er kan ook nog een bui voorkomen. Met een minimumtemperatuur van een graad of 10 is het fris. Morgen hebben we soms ook de paraplu nodig. Er zijn net als vandaag ook wel droge momenten, maar het blijft koel voor de tijd van het jaar. Donderdag ook fris, maar een pluspunt is wel dat het lange tijd droog blijft met perioden met zon. Pas in de avond trekken de buien over. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land verloopt de ochtendspits niet al te druk. Er staan wel een paar wat langere files. Zoals nu op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort, tussen Stroe en Barneveld, 6 kilometer met een kwartier vertraging. A12 van Arnhem naar Utrecht, tussen de afrit Oosterbeek en Veenendaal, 5, met daar 10 minuten op onthoud. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort, tussen Harderwijk en Strandnulde, 4 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 8 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat het afgelopen nacht relatief rustig is gebleven in het Midden-Oosten, na de aanvallen over en weer door Israël en Iran gisteren. Beide landen melden gistermiddag dat ze zouden stoppen met aanvallen. Iran stelde als voorwaarde dat Israël Libanon niet opnieuw aanvalt, terwijl Israël juist eist dat door Iran gesteunde Hezbollah-beweging in Libanon geen aanvallen meer uitvoert. En dat lijkt de afgelopen nacht ook niet te zijn gebeurd. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud.
3: We zien dat de kosten kunnen oplopen voor zowel de huishoudelijke hulp als de verpleegzorg, als voor het eigen risico, ook als voor bijzondere ziektekosten. Dus als je daar allemaal mee te maken hebt tegelijk, ja, dan gaat het hard.
2: Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die er het meest op achteruit gaan. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. Niemand raakte gewond. De Limburgse politie onderzoekt of het brandstichting was. Er is al een verdachte aangehouden. Zanger Samuel Welte heeft de Buma Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar.
4: Zag je?
2: Het nummer op Spotify is ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rosa Laila voor haar bijdrage aan het nummer Looter van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. En het weer. Vandaag is het zeer wisselvallig. Af en toe de zon, maar ook felle buien. En daarbij gaat het stevig waaien en is ook onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden. En dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.
6: De ochtendspits verloopt minder druk dan gebruikelijk. Er staan een paar files met wat meer oponthoud. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort, daar rijdt het langzaam tussen Harderwijk en knooppunt Hoevelaken. En op de A50 Zwolle richting Apeldoorn, langzaam rijden en stilstaan tussen Heerde en Epe. Het oponthoud is in beide gevallen een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het lijkt erop dat het afgelopen nacht rustig is gebleven in het Midden-Oosten na de aanvallen over en weer door Israël en Iran gisteren. Beide landen melden gistermiddag dat ze zouden stoppen met aanvallen. Het dodental door de aardbeving van gisteren in de Filipijnen is opgelopen tot zeker 37. Bijna 500 mensen raakten gewond en meer dan 20.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. In sommige gevallen kunnen de extra kosten oplopen tot €300 per maand. En het weer, vandaag is het zeer wisselvallig, af en toe zon, maar ook felle buien. Daarbij gaat het stevig waaien en is ook onweer mogelijk. Het wordt een graad of 17.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Het diergeneeskundig laboratorium aan de Houtripweg is waarschijnlijk tegen de officiële lezing in toch de bron geweest van de uitbraak van Montenclaus in 1983. Dat schrijft de Volkskrant op basis van oude rapporten en correspondentie. Het gaat om het Centraal Diergeneeskundig Instituut, een voorloper van Wageningen Bioveterinary Research. Dat was gebouwd volgens de laatste inzichten destijds op het gebied van veiligheid en daarom werd aanvankelijk aangenomen dat dat niet de bron kon zijn. Betrokkenen ontdekten echter met DNA-onderzoek dat het ging om een variant van het virus die door het instituut werd gebruikt voor het maken van vaccins. Nader onderzoek bracht vervolgens onder meer mankementen in het filtersysteem aan het licht. Ook bleek dat de regels niet altijd goed werden nageleefd. Uit de correspondentie blijkt dat de eindverantwoordelijken besloten de tekortkomingen niet naar buiten te brengen. En specialisten van de politie hebben zondagavond een verwarde man naar beneden gehaald die op het dak van een gebouw aan de Albert Einsteinweg was geklommen. Hij gooide stenen naar publiek en hulpverleners en dreigde te springen. Pogingen van onderhandelaars van de politie hem op andere gedachten te brengen haalden niets uit. Ook de brandweer was paraat en een reddingsteam en er werd een reddingskussen neergelegd en er stond een ambulance paraat. Na anderhalf uur had het politieteam hem heel hard beneden. En koningin Maxima komt eind deze maand weer naar de stad. Ze opent 30 juni een batterijpark bij de naar haar hernoemde Maxima Centrale, Verenigde Flevo Centrale. Exploitant Engie heeft daar 160 batterijen geplaatst bij de IJsselmeerdijk voor de opslag van opgewekte zon- en windenergie. En daarnaast is er aandacht voor een schoolproject over duurzame energie. Leerlingen uit groep 5 van een basisschool zijn bij de opening aanwezig. Ze hebben in kleine groepjes per groep een eigen straat ontwikkeld met aandacht voor energie en techniek. En die straten vormen samen een toekomstbestendige wijk. De koningin wordt vergezeld door minister Stientje van Veldhoven van Economische Zaken. En het is Maxima's derde bezoek aan Flevoland in iets meer dan een maand tijd. Vorige maand was ze in Almere en in Zeewolde.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Voorlopig is het erg veranderlijk in Lelystad. Een groot deel van de ochtend blijft het echter droog met geregeld zon. In de loop van de middag ontstaan een paar buien. Bij een enkele bui is kans op onweer en kan het even flink regenen. Tijdens droge momenten met de zon wordt het door een stevige zuidwestenwind niet warmer dan 17 graden. Vanavond en vannacht heldere momenten, maar er kan ook nog een bui voorkomen. Met een minimumtemperatuur van een graad of 10 is het fris. Morgen hebben we soms ook de paraplu nodig. Er zijn net als vandaag ook wel droge momenten, maar het blijft koel voor de tijd van het jaar. Donderdag ook fris, maar een pluspunt is wel dat het lange tijd droog blijft met perioden met zon. Pas in de avond trekken de buien over. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De drukte op de weg neemt geleidelijk aan af. De files met de meeste vertraging staan nu nog op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Stroe en Voorthuizen 4 kilometer met een kwartier vertraging. A6 Emmeloord richting Lelystad. Tussen Emmeloord West en de afrit Zwifterband 6 kilometer met daar 20 minuten vertraging. A12 van Arnhem naar Utrecht tussen de afrit Oosterbeek en Maarsbergen 11 kilometer met ook daar 20 minuten oponthoud. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort, daar staat file door een ongeluk. Tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst 7 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is een half uur, de linkerrijstrook is dicht. En op de A325 van Nijmegen naar Arnhem, tussen Elst en Westervoort, langzaam rijden over 10 kilometer. De vertraging is bijna een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 9 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Boodschappen kunnen volgend jaar tot wel 10% duurder worden. Dat komt door een aantal heffingen die het kabinet van plan is in te voeren. Waaronder de suikertax. Dat legt supermarktkoepel CBL uit.
4: Dan heb je het maar zo over een miljard euro, wat de boodschappen duurder maakt. Maar bijvoorbeeld ook een vrachtwagenheffing, die ook in de tientallen, zo niet honderden miljoenen euro's aan kosten gaat opleveren.
3: In een brandbrief vraagt de branchevereniging het kabinet om een aantal van die heffingen en maatregelen uit te stellen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. Het aantal banen blijft groeien, ook de komende jaren. Maar de hoge energieprijzen door de onrust in het Midden-Oosten kunnen die groei wel remmen. Dat blijkt uit een analyse van uitkeringsinstantie UWV.
5: En dat komt voornamelijk doordat die energieprijzen dan lang hoger blijven. En op een gegeven moment ook de consumentensectoren, zoals de horeca, steeds meer geraakt worden, omdat de koopkracht dan minder wordt.
3: Ook de industrie en de transportsector leveren bij hoge energieprijzen minder banen op. Door de huidige onvoorspelbaarheid in de wereld worden bedrijven voorzichtiger, en dat kan de komende 3 jaar zo'n 75.000 banen schelen. Meer dan 20.000 mensen in de Filipijnen zijn hun huis kwijtgeraakt door de aardbeving van gisteren. Zeker 37 mensen zijn omgekomen en er zijn bijna 500 gewonden. De aardbeving had een kracht van 7,8. Het weer vandaag is het zeer wisselvallig, af en toe zon, maar ook felle buien. Daarbij gaat het stevig waaien en is onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land rijdt het verkeer nog langzaam op een aantal plaatsen, zoals op de A6 Emmeloord richting Lelystad, tussen Emmeloord West en de Ketelbrug. 6 kilometer file met een half uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. A12 Arnhem richting Utrecht, tussen de afrit Oosterbeek en Veenendaal 8 kilometer file met een kwartier vertraging. En op de A325 van Nijmegen naar Arnhem, tussen Elst en Westervoort 6 kilometer file. De vertraging is 10 tot 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: De eerste keer dat ik haar zag was de nacht dat ze hier aankwam, regelrecht uit Omaha. Ze was doodop. Ze zei dat ze nooit kon slapen in een trein, dus was ze al die tijd wakker gebleven. Voor het laatste stukje naar Hollywood had ze de bus genomen, waarna ze in de stromende regen op zoek was gegaan naar een hotelkamer. Ach, met die blonde haren en die mooie bruine ogen dacht ze dat heel Hollywood op haar zat te wachten, dat ze die stad wel eventjes zou veroveren. Ik woonde in die tijd in een hotel ergens in de buurt van Sunset Boulevard. Ze kreeg een kamer vlak tegenover die van mij. Ik vroeg haar wel eens of ze wat met me wilde drinken, maar daar had ze nooit tijd voor. Ik kan morgen zomaar gebeld worden voor een rol, zei ze dan. Dan moet ik wel mijn tekst kunnen leren. Maar die telefoontjes, die kwamen niet. Maanden gingen er voorbij zonder baantje. Het spaargeld waar ze van leefde was snel op. Het duurde niet lang of ze nam allerlei kerels mee naar haar kamer. Op die manier kon ze in ieder geval de huur betalen. Soms zat ze wel eens bij me voor een kopje koffie, maar dan zei ze niks. Ze bleef maar dromen van die ene grote rol die er toch ooit eens zou moeten komen. Op een morgen kwam ze niet op de koffie zoals we hadden afgesproken en ik ging naar haar kamer. En daar vond ik haar. Ze had deze keer duidelijk de verkeerde vent meegebracht naar huis. Met haar lipstick had ze nog wel wat op de muur gekalkt, maar daarna was het einde snel gekomen. En nu gaat ze weer terug naar Omaha, maar niet zoals ze zelf had bedoeld. Geen menigte fans om haar toe te juichen. Geen officiële ontvangst, geen fanfare. Maar slechts een stille tocht. Zo gaat dat hier in dit hotel in Hollywood, waar de grote filmstudio's iemand kunnen maken en breken. Als je groot bent, sta je altijd in de schijnwerpers. Maar als je hier niks bent, komen je dromen nooit verder dan een achteraf hotelkamertje van $7 per nacht.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Het diergeneeskundig laboratorium aan de Houtripweg is waarschijnlijk tegen de officiële lezing in toch de bron geweest van de uitbraak van Montenclaus in 1983. Dat schrijft de Volkskrant op basis van oude rapporten en correspondentie. Het gaat met Centraal Diergeneeskundig Instituut, een voorloper van Wageningen Bioveterinary Research. Dat was gebouwd volgens de laatste inzichten destijds op het gebied van veiligheid en daarom werd aanvankelijk aangenomen dat dat niet de bron kon zijn. Betrokkenen ontdekten echter met DNA-onderzoek dat het ging om een variant van het virus die door het instituut werd gebruikt voor het maken van vaccins. Nader onderzoek bracht vervolgens onder meer mankementen in het filtersysteem aan het licht. Ook bleek dat de regels niet altijd goed werden nageleefd. Uit de correspondentie blijkt dat de eindverantwoordelijken besloten de tekortkomingen niet naar buiten te brengen. En specialisten van de politie hebben zondagavond een verwarde man naar beneden gehaald die op het dak van een gebouw aan de Albert Einsteinweg was geklommen. Hij gooide stenen naar publiek en hulpverleners en dreigde te springen. Pogingen van onderhandelaars van de politie hem op andere gedachten te brengen haalden niets uit. Ook de brandweer was paraat met een reddingsteam en er werd een reddingskussen neergelegd en er stond een ambulance paraat. Na anderhalf uur had het politieteam hem heel hard beneden. En koningin Maxima komt eind deze maand weer naar de stad. Ze opent 30 juni een batterijpark bij de naar haar hernoemde Maxima Centrale, Verenigde Flevo Centrale. Exploitant Engie heeft daar 160 batterijen geplaatst bij de IJsselmeerdijk voor de opslag van opgewekte zon- en windenergie. En daarna is er aandacht voor een schoolproject over duurzame energie. Leerlingen uit groep 5 van een basisschool zijn bij de opening aanwezig. Ze hebben in kleine groepjes per groep een eigen straat ontwikkeld met aandacht voor energie en techniek. En die straten vormen samen een toekomstbestendige wijk. De koningin wordt vergezeld door minister Stientje van Veldhoven van Economische Zaken. En het is Maxima's derde bezoek aan Flevoland in iets meer dan een maand tijd. Vorige maand was ze in Almere en in Zeewolde.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Voorlopig is het erg veranderlijk in Lelystad. Een groot deel van de ochtend blijft het echter droog met geregeld zon. In de loop van de middag ontstaan een paar buien. Bij een enkele bui is kans op onweer en kan het even flink regenen. Tijdens droge momenten met de zon wordt het door een stevige zuidwestenwind niet warmer dan 17 graden. Vanavond en vannacht heldere momenten, maar er kan ook nog een bui voorkomen. Met een minimumtemperatuur van een graad of 10 is het fris. Morgen hebben we soms ook de paraplu nodig. Er zijn net als vandaag ook wel droge momenten, maar het blijft koel voor de tijd van het jaar. Donderdag ook fris, maar een pluspunt is wel dat het lange tijd droog blijft met perioden met zon. Pas in de avond trekken de buien over. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A28 van Amersfoort naar Utrecht rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen de afrit Den Dolder en Utrecht 4 kilometer. De vertraging is hooguit 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. De Chinese ambassade in Washington wil dat de VS stopt met het maken van discriminerende lijsten. De brand gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadir en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. In de Filipijnen is het dodental door de aardbeving van gisteren opgelopen tot zeker 37. Bijna 500 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 7,8 en was een van de zwaarste aardbevingen die het land in de afgelopen 50 jaar trof. Meer dan 20.000 mensen raakten ontheemd. Veel gebouwen zijn verwoest en de hulpdiensten zijn bang dat veel gebouwen nog kunnen instorten. CCML gaat nu ook in België Chocomel heten, net als in de rest van de wereld. 77 jaar geleden ontstond een afwijkende naam voor het chocoladedrankje, omdat Chocomel in België niet kon worden geregistreerd. Nu kan dat wel, dus is de naam straks overal hetzelfde. En het weer, de zon schijnt af en toe en plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen er buien toe en ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Het diergeneeskundig laboratorium aan de Houtripweg is waarschijnlijk tegen de officiële lezing in toch de bron geweest van de uitbraak van Montenclaus in 1983. Dat schrijft de Volkskrant op basis van oude rapporten en correspondentie. Het gaat om het Centraal Diergeneeskundig Instituut, een voorloper van Wageningen Bioveterinary Research. Dat was gebouwd volgens de laatste inzichten destijds op het gebied van veiligheid en daarom werd aanvankelijk aangenomen dat dat niet de bron kon zijn. Betrokkenen ontdekten echter met DNA-onderzoek dat het ging om een variant van het virus die door het instituut werd gebruikt voor het maken van vaccins. Nader onderzoek bracht vervolgens onder meer mankement in het filtersysteem aan het licht. Ook bleek dat de regels niet altijd goed werden nageleefd. Uit de correspondentie blijkt dat de eindverantwoordelijken besloten de tekortkomingen niet naar buiten te brengen. En specialisten van de politie hebben zondagavond een verwarde man naar beneden gehaald die op het dak van een gebouw aan de Albert Einsteinweg was geklommen. Hij gooide stenen naar publiek en hulpverleners en dreigde te springen. Pogingen van onderhandelaars van de politie hem op andere gedachten te brengen haalden niets uit. Ook de brandweer was paraat met een reddingsteam en er werd een reddingskussen neergelegd en er stond een ambulance paraat. Na anderhalf uur had het politieteam hem heel hard beneden. En koningin Maxima komt eind deze maand weer naar de stad. Ze opent 30 juni een batterijpark bij de naar haar hernoemde Maxima Centrale, Verenigde Flevo Centrale. Exploitant Engie heeft daar 160 batterijen geplaatst bij de IJsselmeerdijk voor de opslag van opgewekte zon- en windenergie. En daarna is er aandacht voor een schoolproject over duurzame energie. Leerlingen uit groep 5 van een basisschool zijn bij de opening aanwezig. Zij hebben in kleine groepjes per groep een eigen straat ontwikkeld met aandacht voor energie en techniek. En die straten vormen samen een toekomstbestendige wijk. De koningin wordt vergezeld door minister Stientje van Veldhoven van Economische Zaken. En het is Maxima's derde bezoek aan Flevoland in iets meer dan een maand tijd. Vorige maand was ze in Almere en in Zeewolde.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
1: Voorlopig is het erg veranderlijk in Lelystad. Een groot deel van de ochtend blijft het echter droog met geregeld zon. In de loop van de middag ontstaan een paar buien. Bij een enkele bui is kans op onweer en kan het even flink regenen. Tijdens droge momenten met de zon wordt het door een stevige zuidwestenwind niet warmer dan 17 graden. Vanavond en vannacht heldere momenten, maar er kan ook nog een bui voorkomen. Met een minimumtemperatuur van een graad of 10 is het fris. Morgen hebben we soms ook de paraplu nodig. Er zijn net als vandaag ook wel droge momenten, maar het blijft koel voor de tijd van het jaar. Donderdag ook fris, maar een pluspunt is wel dat het lange tijd droog blijft met perioden met zon. Pas in de avond trekken de buien over. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Hoei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De brand van gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadir en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. Alibaba, BYD en andere Chinese bedrijven kondigen juridische stappen aan tegen het Pentagon. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil geen contracten meer met hen afsluiten, omdat ze banden zouden hebben met het Chinese leger. Op de zwarte lijst van het Pentagon staan nu 188 bedrijven. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zullen op het WK voetbal in de Verenigde Staten 2 wedstrijden bijwonen. Ze zullen op 20 juni op de tribune zitten bij Nederland-Zweden in Houston en een dag later bij Ecuador tegen Curaçao in Kansas City. Ook hun jongste dochter, prinses Ariane, zal erbij zijn. Het jongerenevenement Megaverstatie keert terug. Begon in de jaren 90 als 9-daagse beurs waar jongeren allerlei dingen konden doen, zoals internet uitproberen, een fotoshoot doen bij een modellenbureau of uitleg krijgen over SOA-bestrijding. Ook traden bekende artiesten op en er werd op tv verslag gedaan van het evenement. Jaarlijks trok het tienduizenden bezoekers. In 2004 werd de laatste editie gehouden. Een nieuwe organisatie wil de megafestatie nieuw leven inblazen, volgend jaar in juli in de jaarbeurs in Utrecht. Dan het weer nog. De zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen de buien toe en het gaat ook stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Het diergeneeskundig laboratorium aan de Houtripweg is waarschijnlijk tegen de officiële lezing in toch de bron geweest van de uitbraak van Montenclaus in 1983. Dat schrijft de Volkskrant op basis van oude rapporten en correspondentie. Het gaat met Centraal Diergeneeskundig Instituut, een voorloper van Wageningen Bioveterinary Research. Dat was gebouwd volgens de laatste inzichten destijds op het gebied van veiligheid en daarom werd aanvankelijk aangenomen dat dat niet de bron kon zijn. Betrokkenen ontdekten echter met DNA-onderzoek dat het ging om een variant van het virus die door het instituut werd gebruikt voor het maken van vaccins. Nader onderzoek bracht vervolgens onder meer mankementen in het filtersysteem aan het licht. Ook bleek dat de regels niet altijd goed werden nageleefd. Uit de correspondentie blijkt dat de eindverantwoordelijken besloten de tekortkomingen niet naar buiten te brengen. En specialisten van de politie hebben zondagavond een verwarde man naar beneden gehaald die op het dak van een gebouw aan de Albert Einsteinweg was geklommen. Hij gooide stenen naar publiek en hulpverleners en dreigde te springen. Pogingen van onderhandelaars van de politie hem op andere gedachten te brengen haalden niets uit. Ook de brandweer was paraat met een reddingsteam en er werd een reddingskussen neergelegd en er stond een ambulance paraat. Na anderhalf uur had het politieteam hem heel hard beneden. En koningin Maxima komt eind deze maand weer naar de stad. Ze opent 30 juni een batterijpark bij de naar haar hernoemde Maxima Centrale, Verenigde Flevolcentrale. Exploitant Engie heeft daar 160 batterijen geplaatst bij de IJsselmeerdijk voor de opslag van opgewekte zon- en windenergie. En daarna is er aandacht voor een schoolproject over duurzame energie. Leerlingen uit groep 5 van een basisschool zijn bij de opening aanwezig. Zij hebben in kleine groepjes per groep een eigen straat ontwikkeld met aandacht voor energie en techniek. En die straten vormen samen een toekomstbestendige wijk. De koningin wordt vergezeld door minister Stientje van Veldhoven van Economische Zaken. En het is Maxima's derde bezoek aan Flevoland in iets meer dan een maand tijd. Vorige maand was ze in Almere en in Zeewolde.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Voorlopig is het erg veranderlijk in Lelystad. Een groot deel van de ochtend blijft het echter droog met geregeld zon. In de loop van de middag ontstaan een paar buien. Bij een enkele bui is kans op onweer en kan het even flink regenen. Tijdens droge momenten met de zon wordt het door een stevige zuidwestenwind niet warmer dan 17 graden. Vanavond en vannacht heldere momenten, maar er kan ook nog een bui voorkomen. Met een minimumtemperatuur van een graad of 10 is het fris. Morgen hebben we soms ook de paraplu nodig. Er zijn net als vandaag ook wel droge momenten, maar het blijft koel voor de tijd van het jaar. Donderdag ook fris, maar een pluspunt is wel dat het lange tijd droog blijft met perioden met zon. Pas in de avond trekken de buien over. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 12 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Ridouan Taghi heeft definitief twee nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat zij bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. En ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en Van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang en het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van die tijd zat hij zonder advocaat. De Iraanse voetbalbond meldt dat de tickets voor het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico voor supporters uit Iran onverwacht zijn ingetrokken. Het is nog onduidelijk welke organisatie of welk land dat besluit heeft genomen, maar de Iraanse voetbalbond geeft de schuld aan de Verenigde Staten, het land waarmee Iran in oorlog is. De bond spreekt er schande van dat het besluit op het laatste moment wordt genomen. Veel Iraanse voetbalfans hadden al plannen gemaakt om de wedstrijden bij te wonen, zegt de bond. Het WK voetbal begint donderdag. Iran speelt zijn eerste wedstrijd volgende week dinsdag. De Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely komt al snel in actie op het WK voetbal. Hij fluit in de nacht van vrijdag op zaterdag, Nederlandse tijd, de wedstrijd van gastland Verenigde Staten tegen Paraguay. Dat duel is in Los Angeles. Het is nog niet bekend wie zondag de scheidsrechter is bij Nederland tegen Japan. De FIFA heeft alleen de scheidsrechters bekendgemaakt van de eerste 4 wedstrijden van het toernooi. En het weer, de zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Het wordt zo'n 17 graden. Vanmiddag en vanavond nemen de buien toe. Ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Het diergeneeskundig laboratorium aan de Houtripweg is waarschijnlijk tegen de officiële lezing in toch de bron geweest van de uitbraak van Montenclaus in 1983. Dat schrijft de Volkskrant op basis van oude rapporten en correspondentie. Het gaat om het Centraal Diergeneeskundig Instituut, een voorloper van Wageningen Bioveterinary Research. Dat was gebouwd volgens de laatste inzichten destijds op het gebied van veiligheid en daarom werd aanvankelijk aangenomen dat dat niet de bron kon zijn. Betrokkenen ontdekten echter met DNA-onderzoek dat het ging om een variant van het virus die door het instituut werd gebruikt voor het maken van vaccins. Nader onderzoek bracht vervolgens onder meer mankement in het filtersysteem aan het licht. Ook bleek dat de regels niet altijd goed werden nageleefd. Uit de correspondentie blijkt dat de eindverantwoordelijken besloten de tekortkomingen niet naar buiten te brengen. En specialisten van de politie hebben zondagavond een verwarde man naar beneden gehaald die op het dak van een gebouw aan de Albert Einsteinweg was geklommen. Hij gooide stenen naar publiek en hulpverleners en dreigde te springen. Pogingen van onderhandelaars van de politie hem op andere gedachten te brengen haalden niets uit. Ook de brandweer was paraat met een reddingsteam en er werd een reddingskussen neergelegd en er stond een ambulance paraat. Na anderhalf uur had het politieteam hem heel graag beneden. En koningin Maxima komt eind deze maand weer naar de stad. Ze opent 30 juni een batterijpark bij de naar haar hernoemde Maxima Centrale, Verenigde Flevo's Centrale. Exploitant Engie heeft daar 160 batterijen geplaatst bij de IJsselmeerdijk voor de opslag van opgewekte zon- en windenergie. En daarna is er aandacht voor een schoolproject over duurzame energie. Leerlingen uit groep 5 van een basisschool zijn bij de opening aanwezig. Zij hebben in kleine groepjes per groep een eigen straat ontwikkeld met aandacht voor energie en techniek. En die straten vormen samen een toekomstbestendige wijk. De koningin wordt vergezeld door minister Stientje van Veldhoven van Economische Zaken. En het is Maxima's derde bezoek aan Flevoland in iets meer dan een maand tijd. Vorige maand was ze in Almere en in Zeewolde.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: De rest van de dag en ook morgen hebben we soms de paraplu nodig in Lelystad. Er zijn ook wel droge momenten met zonneschijn. Maar met hooguit 17 graden is het aan de frisse kant. Daarbij waait het ook stevig vanuit het zuidwesten, windkracht 4 in de stad. Vannacht en morgen vroeg waait het minder sterk en is het met een graad of 10 tamelijk koel. Donderdag blijft de temperatuur laag voor begin juni. Wel is het tot de avond nagenoeg droog en ziet het er overdag van tijd tot tijd vriendelijk uit met zon. De zuidwestenwind is iets afgenomen naar matig windkracht 3. Donderdagavond en in de nacht naar vrijdag is het buiig. Vrijdag is het vooral in de middag en avond meestal droog en fraai met geregeld zon, maar het blijft fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Ridouan Taghi heeft definitief twee nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat ze bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. Ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en Van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang. In het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van de tijd zat hij zonder advocaat. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Over slachtoffers is nog niets bekend. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. Bij de bouw van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia heeft de politie traangas ingezet tegen demonstranten. 6 mensen zijn aangehouden. De betogers zijn tegen het quarantainecentrum omdat ze vinden dat de VS de risico's afschuift op de Keniaanse bevolking. Het centrum is bedoeld voor Amerikanen die in contact zijn gekomen met het ebola-virus. Bijna 5000 mensen zijn de afgelopen maand door India gedeporteerd naar Bangladesh. Volgens India hadden ze niet de juiste papieren. De nieuwe regering van de deelstaat die aan Bangladesh grenst voert een strenger beleid om illegale migranten op te sporen. Bangladesh heeft India opgeroepen te stoppen met de deportaties. Na ruim 20 jaar komt de megafestatie weer terug. Het meerdaagse jongerenevenement trok in de jaren 90 tienduizenden bezoekers. De laatste keer was in 2004. En nu zijn er plannen voor een megafestatie van 2 dagen in de jaarbeurs in juli volgend jaar. Het weer, zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
5: Put your hands in the air. Give me all your money.
6: This is the story of my baker.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Het diergeneeskundig laboratorium aan de Houtripweg is waarschijnlijk tegen de officiële lezing in toch de bron geweest van de uitbraak van Montenclaus in 1983. Dat schrijft de Volkskrant op basis van oude rapporten en correspondentie. Het gaat om het Centraal Diergeneeskundig Instituut, een voorloper van Wageningen Bioveterinary Research. Dat was gebouwd volgens de laatste inzichten destijds op het gebied van veiligheid en daarom werd aanvankelijk aangenomen dat dat niet de bron kon zijn. Betrokkenen ontdekten echter met DNA-onderzoek dat het ging om een variant van het virus die door het instituut werd gebruikt voor het maken van vaccins. Nader onderzoek bracht vervolgens onder meer mankement in het filtersysteem aan het licht. Ook bleek dat de regels niet altijd goed werden nageleefd. Uit de correspondentie blijkt dat de eindverantwoordelijken besloten de tekortkomingen niet naar buiten te brengen. En specialisten van de politie hebben zondagavond een verwarde man naar beneden gehaald die op het dak van een gebouw aan de Albert Einsteinweg was geklommen. Hij gooide stenen naar publiek en hulpverleners en dreigde te springen. Pogingen van onderhandelaars van de politie hem op andere gedachten te brengen haalden niets uit. Ook de brandweer was paraat met een reddingsteam en er werd een reddingskussen neergelegd en er stond een ambulance paraat. Na anderhalf uur had het politieteam hem heel graag beneden. En koningin Maxima komt eind deze maand weer naar de stad. Ze opent 30 juni een batterijpark bij de naar haar hernoemde Maxima Centrale, Verenigde Flevolse Centrale. Exploitant Engie heeft daar 160 batterijen geplaatst bij de IJsselmeerdijk voor de opslag van opgewekte zon- en windenergie. En daarna is er aandacht voor een schoolproject over duurzame energie. Leerlingen uit groep 5 van een basisschool zijn bij de opening aanwezig. Zij hebben in kleine groepjes per groep een eigen straat ontwikkeld met aandacht voor energie en techniek. En die straten vormen samen een toekomstbestendige wijk. De koningin wordt vergezeld door minister Stientje van Veldhoven van Economische Zaken. En het is Maxima's derde bezoek aan Flevoland in iets meer dan een maand tijd. Vorige maand was ze in Almere en in Zeewolde.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: De rest van de dag en ook morgen hebben we soms de paraplu nodig in Lelystad. Er zijn ook wel droge momenten met zonneschijn. Maar met hooguit 17 graden is het aan de frisse kant. Daarbij waait het ook stevig vanuit het zuidwesten, windkracht 4 in de stad. Vannacht en morgen vroeg waait het minder sterk en is het met een graad of 10 tamelijk koel. Donderdag blijft de temperatuur laag voor begin juni. Wel is het tot de avond nagenoeg droog en ziet het er overdag van tijd tot tijd vriendelijk uit met zon. De zuidwestenwind is iets afgenomen naar matig windkracht 3. Donderdagavond en in de nacht naar vrijdag is het buiig. Vrijdag is het vooral in de middag en avond meestal droog en fraai met geregeld zon, maar het blijft fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio
2: Lelystad. Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 2 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Zeker 8 mensen kwamen om het leven. Tientallen raakten gewond, zegt de Libanese regering. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. In de buurt van Moskou is een man omgekomen toen zijn auto ontplofte, melden Russische autoriteiten. De ontploffing was in dezelfde voorstad waar vorig jaar een hooggeplaatste militair werd omgebracht met een autobom. Ook in dit geval ging er een explosief af. Het slachtoffer was naar verluid een man van 62. Meer informatie is niet bekend. Sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne worden geregeld aanslagen gepleegd waarbij belangrijke Russische militairen om het leven komen. Na een klopjacht van een ruime dag is in een Japanse stad een loslopende beer gevangen. Sinds zaterdag liep het dier rond in de stad ten noorden van Tokio. Gisteren bleven ruim 90 scholen uit voorzorg dicht. Het gevaar is nog niet geweken. Mogelijk loopt er nog een tweede beer rond in de Japanse stad. En het weer nog zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Het diergeneeskundig laboratorium aan de Houtripweg is waarschijnlijk tegen de officiële lezing in toch de bron geweest van de uitbraak van Montenclaus in 1983. Dat schrijft de Volkskrant op basis van oude rapporten en correspondentie. Het gaat om het Centraal Diergeneeskundig Instituut, een voorloper van Wageningen Bioveterinary Research. Dat was gebouwd volgens de laatste inzichten destijds op het gebied van veiligheid en daarom werd aanvankelijk aangenomen dat dat niet de bron kon zijn. Betrokkenen ontdekten echter met DNA-onderzoek dat het ging om een variant van het virus die door het instituut werd gebruikt voor het maken van vaccins. Nader onderzoek bracht vervolgens onder meer mankement in het filtersysteem aan het licht. Ook bleek dat de regels niet altijd goed werden nageleefd. Uit de correspondentie blijkt dat de eindverantwoordelijken besloten de tekortkomingen niet naar buiten te brengen. En specialisten van de politie hebben zondagavond een verwarde man naar beneden gehaald die op het dak van een gebouw aan de Albert Einsteinweg was geklommen. Hij gooide stenen naar publiek en hulpverleners en dreigde te springen. Pogingen van onderhandelaars van de politie hem op andere gedachten te brengen haalden niets uit. Ook de brandweer was paraat met een reddingsteam en er werd een reddingskussen neergelegd en er stond een ambulance paraat. Na anderhalf uur had het politieteam hem heel graag beneden. En koningin Maxima komt eind deze maand weer naar de stad. Ze opent 30 juni een batterijpark bij de naar haar hernoemde Maxima Centrale, Verenigde Flevo Centrale. Exploitant Engie heeft daar 160 batterijen geplaatst bij de IJsselmeerdijk voor de opslag van opgewekte zon- en windenergie. En daarna is er aandacht voor een schoolproject over duurzame energie. Leerlingen uit groep 5 van een basisschool zijn bij de opening aanwezig. Zij hebben in kleine groepjes per groep een eigen straat ontwikkeld met aandacht voor energie en techniek. En die straten vormen samen een toekomstbestendige wijk. De koningin wordt vergezeld door minister Stientje van Veldhoven van Economische Zaken. En het is Maxima's derde bezoek aan Flevoland in iets meer dan een maand tijd. Vorige maand was ze in Almere en in Zeewolde.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: De rest van de dag en ook morgen hebben we soms de paraplu nodig in Lelystad. Er zijn ook wel droge momenten met zonneschijn. Maar met hooguit 17 graden is het aan de frisse kant. Daarbij waait het ook stevig vanuit het zuidwesten, windkracht 4 in de stad. Vannacht en morgen vroeg waait het minder sterk en is het met een graad of 10 tamelijk koel. Donderdag blijft de temperatuur laag voor begin juni. Wel is het tot de avond nagenoeg droog en ziet het er overdag van tijd tot tijd vriendelijk uit met zon. De zuidwestenwind is iets afgenomen naar matig windkracht 3. Donderdagavond en in de nacht naar vrijdag is het buiig. Vrijdag is het vooral in de middag en avond meestal droog en fraai met geregeld zon, maar het blijft fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Amsterdamse politie heeft iemand opgepakt voor de mishandeling van de zoon van Parool-columnist Yeshim Kandan. Het gaat om een man van 35 uit Amstelveen. Die wordt ervan verdacht dat hij de minderjarige jongen vorige week op straat met een kettingslot heeft geslagen. De politie onderzoekt of er een verband is met een column die Kandan vorige maand schreef in het Parool. Die column ging over agressie tijdens een wedstrijd tussen twee Amsterdamse voetbalclubs. Na die column kreeg de krant een dreigbrief aan het adres van Kandan, waarin ook haar zoon werd genoemd. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn drie verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al twee verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. In de voorstad van Moskou is een dode gevallen door een autobom. Het is niet bekend wie het slachtoffer is. Ook heeft niemand zich verantwoordelijk gesteld. Het onderzoek is nog in volle gang. In dezelfde voorstad kwam vorig jaar een hoge Russische militair om het leven door een autobom. In cafés in Volendam, wordt voortaan geen siervuurwerk meer afgestoken, zoals sterretjes en fonteinen. De gemeente en de horeca hebben dat vastgelegd in een convenant. Het was een idee van twee Volendamse vrouwen als reactie op de dodelijke brand met de jaarwisseling in Zwitserland. 25 jaar geleden was er ook een fatale nieuwjaarsbrand in Volendam. De twee vrouwen zeiden dat ze nieuwe ongelukken bij het komende WK voetbal wilden voorkomen. Het weer nog, zon en buien. Die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file in het midden van het land. En die staat op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen Nadenknoop het Empel. Er staat zo'n 5 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Het diergeneeskundig laboratorium aan de Houtripweg is waarschijnlijk tegen de officiële lezing in toch de bron geweest van de uitbraak van Montenclaus in 1983. Dat schrijft de Volkskrant op basis van oude rapporten en correspondentie. Het gaat om het Centraal Diergeneeskundig Instituut, een voorloper van Wageningen Bioveterinary Research. Dat was gebouwd volgens de laatste inzichten destijds op het gebied van veiligheid en daarom werd aanvankelijk aangenomen dat dat niet de bron kon zijn. Betrokkenen ontdekten echter met DNA-onderzoek dat het ging om een variant van het virus die door het instituut werd gebruikt voor het maken van vaccins. Nader onderzoek bracht vervolgens onder meer mankement in het filtersysteem aan het licht. Ook bleek dat de regels niet altijd goed werden nageleefd. Uit de correspondentie blijkt dat de eindverantwoordelijken besloten de tekortkomingen niet naar buiten te brengen. En specialisten van de politie hebben zondagavond een verwarde man naar beneden gehaald die op het dak van een gebouw aan de Albert Einsteinweg was geklommen. Hij gooide stenen naar publiek en hulpverleners en dreigde te springen. Pogingen van onderhandelaars van de politie hem op andere gedachten te brengen haalden niets uit. Ook de brandweer was paraat en een reddingsteam en er werd een reddingskussen neergelegd en er stond een ambulance paraat. Na anderhalf uur had het politieteam hem heel hard beneden. En koningin Maxima komt eind deze maand weer naar de stad. Ze opent 30 juni een batterijpark bij de naar haar hernoemde Maxima Centrale, Verenigde Flevo Centrale. Exploitant Engie heeft daar 160 batterijen geplaatst bij de IJsselmeerdijk voor de opslag van opgewekte zon- en windenergie. En daarnaast is er aandacht voor een schoolproject over duurzame energie. Leerlingen uit groep 5 van een basisschool zijn bij de opening aanwezig. Ze hebben in kleine groepjes per groep een eigen straat ontwikkeld met aandacht voor energie en techniek. En die straten vormen samen een toekomstbestendige wijk. De koningin wordt vergezeld door minister Stientje van Veldhoven van Economische Zaken. En het is Maxima's derde bezoek aan Flevoland in iets meer dan een maand tijd. Vorige maand was ze in Almere en in Zeewolde.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: De rest van de dag en ook morgen hebben we soms de paraplu nodig in Lelystad. Er zijn ook wel droge momenten met zonneschijn. Maar met hooguit 17 graden is het aan de frisse kant. Daarbij waait het ook stevig vanuit het zuidwesten, windkracht 4 in de stad. Vannacht en morgen vroeg waait het minder sterk en is het met een graad of 10 tamelijk koel. Donderdag blijft de temperatuur laag voor begin juni. Wel is het tot de avond nagenoeg droog en ziet het er overdag van tijd tot tijd vriendelijk uit met zon. De zuidwestenwind is iets afgenomen naar matig windkracht 3. Donderdagavond en in de nacht naar vrijdag is het buiig. Vrijdag is het vooral in de middag en avond meestal droog en fraai met geregeld zon, maar het blijft fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en Knoop het Eemnes staat 8 kilometer file en dat kost je een kwartier. En dezelfde A1 van Amsterdam naar Apeldoorn voor Barneveld ook nog eens 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor, alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Marcus Sauer stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks en PvdA en over de nieuwe partijnaam. Een man van 81 uit Assen is veroordeeld tot 10 jaar cel voor het doden van zijn 72-jarige vrouw. Hij doodde haar in augustus vorig jaar en gooide haar lichaam in een kanaal bij Tinarlo. Tijdens het proces zei de man dat er iets bij hem geknapt was omdat zijn vrouw geen seks meer met hem wilde. Ook wilde de vrouw bij hem weg en dat kon hij niet verkroppen. Het paar was ruim 50 jaar samen. De rechtbank beschouwt de zaak als een zuivere vorm van femicide. De politie in Amsterdam heeft een man uit Amstelveen opgepakt voor mishandeling. Hij zou de zoon van parool-columniste Yassim Jandan hebben geslagen met een kettingslot. Jandan schreef een column over agressie bij het voetballen. En haar krant kreeg toen een anonieme dreigbrief waarin haar zoon werd genoemd. FC Twente heeft Mats Rots verkocht aan Hoffenheim in Duitsland. Het aankoopbedrag is niet bekendgemaakt, maar naar verluid betaalt de club uit de Bundesliga zo'n 16 miljoen euro voor de 20-jarige linksback. Dat is een recordbedrag voor FC Twente. Mats Rots heeft bij Hoffenheim een contract getekend voor 5 jaar. Het weer nog zon en wolken, hier en daar een bui. Het is een graad of 17, later vanavond droog. Morgen is het opnieuw wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 20 minuten vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en knooppunt Eemnes. De rechterrijstrook is daar dicht geweest vanwege een spoedreparatie aan een matrixbord. De weg is nu weer vrij. Een stukje verderop richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort-Noord en Barneveld een kwartier vertraging. Hier is de rechterrijstrook dicht door een vrachtwagen met pech. De A6 vanuit Lelystad naar Emmeloord. Voor Emmeloord-West 6 kilometer en een kwartier vertraging. En een half uur extra ben je kwijt op de A50 van Arnhem naar Eindhoven. Tussen de knooppunten Valburg en Paalgraven. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De meerderheid van de Tweede Kamer stemt in met de nieuwe naam van GroenLinks-PvdA. Dat wordt Progressief Nederland, kortweg PRO. Het uitleveringsverdrag tussen Nederland en Marokko is weer een stap dichterbij. De Tweede Kamer stemt ermee in. Alleen DENK en de Partij voor de Dieren stemden tegen. Nu gaat het verdrag naar de Eerste Kamer. Marokko is al akkoord. En voor het doden van zijn vrouw is een man van 81 uit Assen veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf. Zijn vrouw van in de 70 wilde van hem af. De man gooide haar lichaam in een kanaal. En het weer, toenemende kans op felle buien en een graad of 17. Morgen ongeveer hetzelfde weer als vandaag.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Het diergeneeskundig laboratorium aan de Houtripweg is waarschijnlijk tegen de officiële lezing in toch de bron geweest van de uitbraak van Montenclaus in 1983. Dat schrijft de Volkskrant op basis van oude rapporten en correspondentie. Het gaat om het Centraal Diergeneeskundig Instituut, een voorloper van Wageningen Bioveterinary Research. Dat was gebouwd volgens de laatste inzichten destijds op het gebied van veiligheid en daarom werd aanvankelijk aangenomen dat dat niet de bron kon zijn. Betrokkenen ontdekten echter met DNA-onderzoek dat het ging om een variant van het virus die door het instituut werd gebruikt voor het maken van vaccins. Nader onderzoek bracht vervolgens onder meer mankement in het filtersysteem aan het licht. Ook bleek dat de regels niet altijd goed werden nageleefd. Uit de correspondentie blijkt dat de eindverantwoordelijken besloten de tekortkomingen niet naar buiten te brengen. En specialisten van de politie hebben zondagavond een verwarde man naar beneden gehaald die op het dak van een gebouw aan de Albert Einsteinweg was geklommen. Hij gooide stenen naar publiek en hulpverleners en dreigde te springen. Pogingen van onderhandelaars van de politie hem op andere gedachten te brengen haalden niets uit. Ook de brandweer was paraat met een reddingsteam en er werd een reddingskussen neergelegd en er stond een ambulance paraat. Na anderhalf uur had het politieteam hem heel graag beneden. En koningin Maxima komt eind deze maand weer naar de stad. Ze opent 30 juni een batterijpark bij de naar haar hernoemde Maxima Centrale, Verenigde Flevolse Centrale. Exploitant Engie heeft daar 160 batterijen geplaatst bij de IJsselmeerdijk voor de opslag van opgewekte zon- en windenergie. En daarnaast er aandacht voor een schoolproject over duurzame energie. Leerlingen uit groep 5 van een basisschool zijn bij de opening aanwezig. Zij hebben in kleine groepjes per groep een eigen straat ontwikkeld met aandacht voor energie en techniek. En die straten vormen samen een toekomstbestendige wijk. De koningin wordt vergezeld door minister Stientje van Veldhoven van Economische Zaken. En het is Maxima's derde bezoek aan Flevoland in iets meer dan een maand tijd. Vorige maand was ze in Almere en in Zeewolde.
3: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
1: De rest van de dag en ook morgen hebben we soms de paraplu nodig in Lelystad. Er zijn ook wel droge momenten met zonneschijn. Maar met hooguit 17 graden is het aan de frisse kant. Daarbij waait het ook stevig vanuit het zuidwesten, windkracht 4 in de stad. Vannacht en morgen vroeg waait het minder sterk en is het met een graad of 10 tamelijk koel. Donderdag blijft de temperatuur laag voor begin juni. Wel is het tot de avond nagenoeg droog en ziet het er overdag van tijd tot tijd vriendelijk uit met zon. De zuidwestenwind is iets afgenomen naar matig windkracht 3. Donderdagavond en in de nacht naar vrijdag is het buiig. Vrijdag is het vooral in de middag en avond meestal droog en fraai met geregeld zon, maar het blijft fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
3: Verkeersinformatie.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je een half uur vertraging op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Baarn en Barneveld. Dat komt door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. De A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en Urk 10 minuten extra. Dat komt door een ongeluk. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle veel vertraging tussen Harderwijk-Zuid en Elspeet. Er staat 9 kilometer door een ongeluk. Vertraging is volgens nog 40 minuten, maar dat kan oplopen. De A50 van Arnhem naar Os tussen Knoopend Valburg en Ravenstein doe je er 20 minuten langer over door een ongeluk. Hier is de weg weer vrij. En de N302 Lelystad richting Kootwijk tussen Harderwijk en Ermelo doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 5 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de rechtszaak over de aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben 4 verdachten schuld bekend. De tieners hebben verklaard dat ze online werden geronseld en dat ze niet wisten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Dat zeiden hun advocaten tijdens de eerste voorbereidende zitting. Voor de explosie van afgelopen maart staan 6 jonge mannen voor de rechter. Ze worden verdacht van het veroorzaken van de explosie en poging tot brandstichting bij een andere synagoge in Rotterdam. Justitie spreekt van een bewuste terroristische aanslag. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor. Alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Marcushouders stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks en PvdA en over de nieuwe partijnaam. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia is opnieuw iemand omgekomen. Dat meldt persbureau Reuters. Vorige week kwamen bij protesten 2 mensen om. Het quarantainecentrum in centraal Kenia is bedoeld voor Amerikanen die met het ebola-virus in aanraking zijn gekomen. De Amerikaanse regering wil niet dat het virus in de VS opduikt. De betogers vinden dat de VS daarmee de risico's op van ebola-besmetting afschuift op de Keniaanse bevolking. Bij het protest van vandaag heeft de politie traangas ingezet. 6 betogers zijn opgepakt. 2 instellingen voor de jeugdzorg bieden excuses aan voor de falende behandelingen van jongeren met zeer complexe problemen. Ze zaten urenlang opgesloten en werden vernederd zonder dat ze een passende behandeling kregen. De instellingen zeggen dat ze tekort zijn geschoten. Het weer verspreidt over het land buien. Vanavond en vannacht dan vaker droog met opklaringen. Het koelt dan af tot ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land staat er 115 kilometer file. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn heb je tussen Baarn en Barneveld 10 minuten vertraging. A12 naar Duitsland bij Zevenaar 10 minuten extra. A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein doe je er een kwartier langer over. En dat geldt ook voor de A325 van Arnhem naar Nijmegen tussen Elst en Lent. De N301 van Almere naar Barneveld tussen de N305 en de aansluiting met de N798 7 kilometer en is de vertraging 20 minuten. En de N302 Lelystad richting Kootwijk tussen Harderwijk en de A28 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio
1: Lelystad. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. 4 van de 6 verdachten van een aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben bekend. De tieners verklaarden dat ze online zijn geronseld en niet wisten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. De 2 andere verdachten hebben tot nu toe gezwegen. Het uitleveringsverdrag tussen Nederland en Marokko is weer een stap dichterbij. De Tweede Kamer stemt ermee in. Nu gaat het verdrag naar de Eerste Kamer. Marokko is al akkoord. Nieuwe protesten bij een ebola-quarantainecentrum in Kenia hebben aan zeker 1 betoger het leven gekost. Vorige week vielen bij de protesten 2 doden. De VS heeft het centrum in Kenia opgericht voor verdachte ebola-gevallen die de VS niet in mogen. Het weer verspreidt over het land buien. Vanavond en vannacht dan vaker droog met opklaringen. Het koelt af tot ongeveer 9 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Het diergeneeskundig laboratorium aan de Houtripweg is waarschijnlijk tegen de officiële lezing in toch de bron geweest van de uitbraak van Montenclaus in 1983. Dat schrijft de Volkskrant op basis van oude rapporten en correspondentie. Het gaat om het Centraal Diergeneeskundig Instituut, een voorloper van Wageningen Bioveterinary Research. Dat was gebouwd volgens de laatste inzichten destijds op het gebied van veiligheid en daarom werd aanvankelijk aangenomen dat dat niet de bron kon zijn. Betrokkenen ontdekten echter met DNA-onderzoek dat het ging om een variant van het virus die door het instituut werd gebruikt voor het maken van vaccins. Nader onderzoek bracht vervolgens onder meer mankement in het filtersysteem aan het licht. Ook bleek dat de regels niet altijd goed werden nageleefd. Uit de correspondentie blijkt dat de eindverantwoordelijken besloten de tekortkomingen niet naar buiten te brengen. En specialisten van de politie hebben zondagavond een verwarde man naar beneden gehaald die op het dak van een gebouw aan de Albert Einsteinweg was geklommen. Hij gooide stenen naar publiek en hulpverleners en dreigde te springen. Pogingen van onderhandelaars van de politie hem op andere gedachten te brengen haalden niets uit. Ook de brandweer was paraat met een reddingsteam en er werd een reddingskussen neergelegd en er stond een ambulance paraat. Na 1,5 uur had het politieteam hem heel hard beneden. En koningin Maxima komt eind deze maand weer naar de stad. Ze opent 30 juni een batterijpark bij de naar haar hernoemde Maxima Centrale, Verenigde Flevo Centrale. Exploitant Engie heeft daar 160 batterijen geplaatst bij de IJsselmeerdijk voor de opslag van opgewekte zon- en windenergie. En daarna is er aandacht voor een schoolproject over duurzame energie. Leerlingen uit groep 5 van een basisschool zijn bij de opening aanwezig. Ze hebben in kleine groepjes per groep een eigen straat ontwikkeld met aandacht voor energie en techniek. En die straten vormen samen een toekomstbestendige wijk. De koningin wordt vergezeld door minister Stientje van Veldhoven van Economische Zaken. En het is Maxima's 3e bezoek aan Flevoland in iets meer dan een maand tijd. Vorige maand was ze in Almere en in Zeewolde.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: De rest van de dag en ook morgen hebben we soms de paraplu nodig in Lelystad. Er zijn ook wel droge momenten met zonneschijn. Maar met hooguit 17 graden is het aan de frisse kant. Daarbij waait het ook stevig vanuit het zuidwesten, windkracht 4 in de stad. Vannacht en morgen vroeg waait het minder sterk en is het met een graad of 10 tamelijk koel. Donderdag blijft de temperatuur laag voor begin juni. Wel is het tot de avond nagenoeg droog en ziet het er overdag van tijd tot tijd vriendelijk uit met zon. De zuidwestenwind is iets afgenomen naar matig windkracht 3. Donderdagavond en in de nacht naar vrijdag is het buiig. Vrijdag is het vooral in de middag en avond meestal droog en fraai met geregeld zon, maar het blijft fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
4: Het is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land zat er net geen 100 kilometer file. Op de A12 richting Duitsland, tussen Arnhem-Noord en Zevenaar, heb je 10 minuten vertraging. Een kwartier langer onderweg ben je op de A28 Amersfoort-Zwolle, tussen Strand Nulde en Elspeet. A50 van Arnhem naar Os, tussen Knoopert-Valburg en Ravenstein, 20 minuten vertraging. Dan de N199 van Amersfoort naar Bunschoten, tussen Amersfoort-Nieuwland en Bunschoten-Spakenburg, 10 minuten vertraging. Dan de N307 Lelystad-Kampen voor de aansluiting met de N50. Een kwartier vertraging vanaf Dronten. En de N337 Deventer-Zwolle tussen Ittersum en de A28 doe je er ook een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen Haagse bronnen tegen de NOS. Defensie gaat eraan meebetalen en ook wordt het systeem gemoderniseerd. De 4200 alarmpalen in Nederland moeten straks via één knop kunnen worden aangezet. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. En bij nood zou dan alleen een NL Alert verstuurd worden, een noodbericht op telefoons. Meerdere veiligheidsregio's en de Tweede Kamer vonden dat niet genoeg. Het NL Alert en het luchtalarm blijven nu naast elkaar bestaan. In Bokstel is een automobilist omgekomen. Tijdens noodweer viel er een boom op zijn bestelbus. De bestuurder ervan kwam klem te zitten en overleed. Hulpdiensten konden niets meer doen voor het slachtoffer. Voor heel Nederland heeft het KNMI waarschuwingscode geel afgegeven vanwege de mogelijkheid van zware windstoten en onweers- en hagelsbuien. Dat noodweer kan aanhouden tot halverwege de avond. In de Noord-Ierse stad Belfast is een man gisteravond zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door een man met een mes. Volgens Britse media wilde hij de man onthoofden, maar tijdens de aanval sprongen omstanders op hem, waardoor dat niet lukte. Het slachtoffer raakte ernstig gewond aan zijn ogen, gezicht en rug. Zijn toestand is kritiek. De verdachte is opgepakt. Volgens de politie is het waarschijnlijk een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had voor het Verenigd Koninkrijk. Vier van de zes verdachten van een aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben bekend. Ze zouden er iets van hebben laten exploderen en een poging tot brandstichting hebben gedaan bij een andere Rotterdamse synagoge. De tieners zouden online zijn geronseld en niet hebben geweten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Het weer vanavond en vannacht vaker droog met opklaringen. Het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig en in de middag ook kans op buien met onweer en windstoten. En het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Verspreid over het land komen er stevige onweersbuien voor. In het midden van het land staat nog 60 kilometer file. 5 kilometer daarvan staat op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld heb je 10 minuten vertraging. A12 naar Duitsland, tussen Arnhem-Noord en Zevenaar, 10 minuten extra. Na 50 van Arnhem naar Os, tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Valburg, ook weer 10 minuten extra reistijd. A50 van Arnhem verderop naar Os, tussen Heteren en Ravenstein, is het 20 minuten lang extra reistijd. En op de A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen, tussen Elst en Lent, doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl. De hele dag
1: dichtbij. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen bronnen in Den Haag tegen de NOS. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 plaats zou maken voor een noodbericht op telefoons, maar daar was grote weerstand tegen. 4 van de 6 verdachten van een aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben bekend. De tieners verklaarden dat ze online zijn geronseld en niet wisten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. De 2 andere verdachten hebben tot nu toe gezwegen. Het uitleveringsverdrag tussen Nederland en Marokko is een stap dichterbij. De Tweede Kamer stemt ermee in en nu gaat het verdrag naar de Eerste Kamer. Marokko is al akkoord. Het weer verspreidt over het land buien. Vanavond en vannacht vaker droog en het wordt ongeveer 9 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Het diagneskundig laboratorium aan de Houtripweg is waarschijnlijk tegen de officiële lezing in toch de bron geweest van de uitbraak van Montenclaus in 1983. Dat schrijft de Volkskrant op basis van oude rapporten en correspondentie. Het gaat om het Centraal Diagneskundig Instituut, een voorloper van Wageningen Bio-Veterinary Research. Dat was gebouwd volgens de laatste inzichten destijds op het gebied van veiligheid en daarom werd aanvankelijk aangenomen dat dat niet de bron kon zijn. Betrokkenen ontdekten echter met DNA-onderzoek dat het ging om een variant van het virus die door het instituut werd gebruikt voor het maken van vaccins. Nader onderzoek bracht vervolgens onder meer mankement in het filtersysteem aan het licht. Ook bleek dat de regels niet altijd goed werden nageleefd. Uit de correspondentie blijkt dat de eindverantwoordelijken besloten de tekortkomingen niet naar buiten te brengen. En specialisten van de politie hebben zondagavond een verwarde man naar beneden gehaald die op het dak van een gebouw aan de Albert Einsteinweg was geklommen. Hij gooide stenen naar publiek en hulpverleners en dreigde te springen. Pogingen van onderhandelaars van de politie hem op andere gedachten te brengen haalden niets uit. Ook de brandweer was paraat met een reddingsteam en er werd een reddingskussen neergelegd en er stond een ambulance paraat. Na anderhalf uur had het politieteam hem heel graag beneden. En koningin Maxima komt eind deze maand weer naar de stad. Ze opent 30 juni een batterijpark bij de naar haar hernoemde Maxima Centrale, Verenigde Flevo Centrale. Exploitant Engie heeft daar 160 batterijen geplaatst bij de IJsselmeerdijk voor de opslag van opgewekte zon- en windenergie. En daarna is er aandacht voor een schoolproject over duurzame energie. Leerlingen uit groep 5 van een basisschool zijn bij de opening aanwezig. Ze hebben in kleine groepjes per groep een eigen straat ontwikkeld met aandacht voor energie en techniek. En die straten vormen samen een toekomstbestendige wijk. De koningin wordt vergezeld door minister Stientje van Veldhoven van Economische Zaken. En het is Maxima's 3e bezoek aan Flevoland in iets meer dan een maand tijd. Vorige maand was ze in Almere en in Zeewolde.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: De rest van de dag en ook morgen hebben we soms de paraplu nodig in Lelystad. Er zijn ook wel droge momenten met zonneschijn. Maar met hooguit 17 graden is het aan de frisse kant. Daarbij waait het ook stevig vanuit het zuidwesten, windkracht 4 in de stad. Vannacht en morgen vroeg waait het minder sterk en is het met een graad of 10 tamelijk koel. Donderdag blijft de temperatuur laag voor begin juni. Wel is het tot de avond nagenoeg droog en ziet het er overdag van tijd tot tijd vriendelijk uit met zon. De zuidwestenwind is iets afgenomen naar matig windkracht 3. Donderdagavond en in de nacht naar vrijdag is het buiig. Vrijdag is het vooral in de middag en avond meestal droog en fraai met geregeld zon, maar het blijft fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
4: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Verspreid over het land komen nog stevige onweersbuien voor. In het midden van het land heb je nog vertraging, vooral op de A50 van Arnhem naar Os. Eerst tussen knooppunt Grijsoord en Heteren 5 minuten extra. Verderop bij Ravenstein 10 minuten vertraging. De A325 vanuit Arnhem naar Duitsland tussen Elst en Lent, vlak voor Nijmegen, heb je 5 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledistad.nl.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zeven uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Er zijn opnieuw meer conflicten en oorlogen in de wereld. Dat blijkt uit de jaarlijkse ranglijst over vrede en veiligheid. Volgens het rapport zijn er 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Wereldwijd zijn 103 landen betrokken bij een conflict. IJsland is volgens de Global Peace Index het vreedzaamste land ter wereld. Nederland schommelt al jaren rond plek 17 en Rusland is opnieuw het minst vreedzame land ter wereld. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen bronnen tegen de NOS. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 plaats zou maken voor het NL Alert, het noodbericht dat naar telefoons wordt gestuurd. Daar was grote weerstand tegen. Nu is dus toch besloten dat het systeem wordt gemoderniseerd en dat Defensie daaraan gaat meebetalen. Twee jeugdzorginstellingen bieden excuses aan vanwege misstanden in de gesloten jeugdzorg. Ze erkennen dat de zorg voor jongeren op de strenge afdelingen tekort is geschoten.
4: Die zorg was niet de zorg die zij van ons mochten verwachten. Die was onvoldoende veilig en onvoldoende liefdevol en onvoldoende passend.
3: Jongeren van 12 tot 18 jaar zaten urenlang opgesloten, werden vernederd en hardhandig in bedwang gehouden. En ook kregen ze dus geen passende behandeling voor hun trauma's. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het uitleveringsverdrag met Marokko. Daardoor kunnen Marokko en Nederland binnenkort sneller verdachten aan elkaar uitleveren.
5: Met dit verdrag moet het makkelijker worden om zware criminelen uitgeleverd te krijgen vanuit Marokko naar Nederland. Denk bijvoorbeeld aan de familie van Ridouan Taghi. Toch zijn er wel wat beperkingen. Marokko levert bijvoorbeeld geen staatsburgers uit.
3: Mensen met een Marokkaanse nationaliteit kunnen wel in dat land vervolgd worden. Volgens justitieminister Van Wil heeft dat een afschrikkende werking voor criminelen. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land viel op de A50 van Arnhem naar Os. Tussen Knoppert Valburg en Ravenstein doe je echt 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
7: Radio Lelystad. Yeah! Don't let me startle you. I'm just doing the rebel yell here to kind of kick things off. You know what I mean?
8: Dames en heren, een hele goede dag. Er wordt de man met de eeuwige lach genoemd. En er wordt ook wel veel over hem geklaagd.

0: Radio Lelystad, 90.3 FM.
1: Gerry Jume.
2: He's here!
1: Die jongen van Jume.

0: Vrienden, vriendinnen, stadsgenoten en omwonenden daar aan de andere kant van de regenachtige radiodistributie. Eindelijk, hè? Oh. Ja, wat was de tuin was er dan toe. Toch? Ja, vind ik wel. Ah, welkom bij een aflevering van Beschaafd en Toch Leuk hier op de lokale radio voor Lady Zat. En alle zompen en zwikken, alle buitengebieden, alle omlanden, alles hoort erbij. En jullie in het bijzonder daar, aan de andere kant van de radiodistributie. Hier heeft het aan Radio Lady Zat en het is dinsdagavond en... Even na de klok van 7, en dat betekent dat wij toe zijn aan een verse aflevering van Beschaafd en Toch Leuk, een programma met aha-muziek. De muziek die een luikje in je hoofd openmaakt, dat je denkt van, ah, ik ken hem ergens van, ik ken hem ergens van, ja! We gingen aan de kop van het programma terug naar 1957. Beatnik Fly van Johnny and the Hurricanes, 1958. 58, goed jaar, echt goed jaar, briljant jaar! Jazeker, wat mijn geboorte, ja. Maar dat wisten we al. Vrienden, ik heb weer een enorme lijst voor jullie klaarstaan. Eerst gaan we het hebben over de inheemse dieren in Australië. Ja, dat moet even zo'n beetje terug naar 1957. Nog een jaar ouder. Oh, wat gaan we ver terug. Rolf Harris.
1: There's an old Australian stockman lying dying.
0: Bleep, bleep, bleep, bleep, bleep,
1: he gets himself up onto one elbow and he turns to his mates who are gathered round and he says...

Roth Harris uit 1957, dat is een tijd geleden. Dat is 68 jaar. Dat is lang geleden. Vrienden, Roth Harris hoorde je en Timey Kangaroo Down Sport. Het is een, bijna het Australisch volkslied geworden. Jazeker wel, want iedereen kent het daar. En er zijn wat mensen die mij op e-mail zeiden van... Ja, één beest heb ik niet herkend. En dan vraag ik dan, wat was dat dan? De platypus. En dan, platypus, is dat dan voor beest? Meneer Jungen, vertel! Dat is een vogelbekdier. Ja, heel raar beest is dat. Dat is een beest met het lijf van een bever, min of meer. En hij heeft zijn navel, net als een eend. Vandaar dat het ook een vogelbekdier heet. Komt alleen maar voor in Australië. En nergens anders ter wereld. Als het ware dus. Vrienden, Roth Harris en Timey Kangaroo Down. Gaan wij terug naar de 90 jaren. Ja, zeker wel. 1996. Het album Stoosh kwam uit van Skunk & Nancy. En daar stond een wonderschone ballad op. Oh, hedonism. Just because you feel good. Ze doen het nog steeds, hè, deze. Ja, deze.

mooie. Ja, uit het album Stoosh 1996. Skunk en Nancy en hedonisme. En als u je afvragen, vraag het je af dan. Wat is dan hedonisme? Nou, hedonisme is een filosofische en ethische levenshouding waarin genot in de breedste zin van het woord, als het ware, vrienden en vriendinnen, wordt beschouwd als het allerhoogste goed en het ultieme deel van het leven. Dat betekent, alles moet wijken voor jouw pleziertjes. Dat is een beetje kort en goed wat op neerkomt. De term komt overigens uit het Oud-Grieks. Hedone, dat is het stamwoord. En dat betekent genot. Alles wat genot oplevert is goed en alles wat pijn veroorzaakt is slecht. Dan zou je denken van, nou, daar zit wel wat in. Ja, ja, dat lijkt me wel wat. Houd er dan even rekening mee dat hedonisme volledig op jezelf gericht is. En dat is dan weer niet goed. Klaar. En meer wil ik er niet over horen. Vrienden, waarom wil ik er niet meer? Omdat het hier tijd voor is. Dier. Verkeerde knopje.

0: zeg het eens.
1: Net en ook fröhlich presenteert Schallplatten van Über de Grenzen.
0: Ja, en dan zijn de mensen die hem opnemen en die zeggen dan... Meneer jongen, weet u wat er komt dan? Want u weet het allemaal te voorspellen. Ja, ik weet precies wat er komt. Vrienden en vriendinnen, het wordt weer tijd dat wij over onze oostelijke grenzen heen gaan. Jazeker wel, want die Duitsers die hebben weer die vrije dag vandaag. Oh ja, ja, die hebben vrijdag. Of is dat morgen? Nou ja, een van de dagen is het dan. Dan hebben ze namelijk Sacramentsdag. Ja, niet heel Duitsland, maar sommige deelstaten in Duitsland weer wel. En onze directe buren, Rijnland-Pfalz en Noord-Rijn-Westfalen, die hebben het dan weer wel. En die komen allemaal deze kant op, maar het is vandaag slecht weer. Ja, vrienden, maar wij gaan even aan de andere kant van de grens, weet je wel. We lopen even langs al die mensen. En dan vragen we aan tante en onko Schonkel, Theo en Brunilde Schonkel, heb je nog wat leuks qua Duitse muziek? En dan zeggen ze, ja, natuurlijk. En deze week kwamen ze met een heel aardig dingetje. Ik ben met, was dat Pinksteren? Ja, volgens mij wel, met Pinksteren ben ik in het wonderschone Darente geweest. En wat lag daar nog? Daar lag een meikevertje op zijn rug. En die was hartstikke dood, want ik vind ze groot en eng. Maar doe maar. Maar die lag er op zijn rug. En toen zei ik tegen de stichting van... die zie je bijna niet meer, hè. En toen, waarschijnlijk heeft ze dat dan met tante en onkel Soenkel erover gehad. En die kwamen met het volgende aanrennen. Ja. Reinhard May.
2: Wenn ich vor dem neuen Parkhaus stehe, denk ich manchmal dran, wie das früher hier mal aussah, ehe der große Bau begann. Da gleich an der Anfahrt bei der Kasse, da war Schlüters Haus,

0: En dan nu, lieve luisteraars, een stukje in het Japans.
1: Zhang yang wu zhao, jian sheng tao, gu nin jian kao, bu bu go,
0: we vragen hem of hij het mooi vindt.
2: Ja, ore ga bikko shite, kono yononaka.
0: Elke dinsdagavond van 7 tot 8.

Langerthuizen. Vrienden en vriendinnen, jazeker wel. Waar zijn de tissues? Waar is het tafellaken? Waar is het dekbed overtrekken? Ik hou het niet meer droog. Ach, ach, ach, ach, ach, ach. Wat een verdriet, wat een leed. The French Song van Lucille Starr. Zij kwam uit Canada. Ja, uit Canada, samen met haar man Bob. En ze waren in duo en ze zongen gezellige liedjes en alles. En op een gegeven moment had Bob er geen zin meer in. En toen is Lucille alleen doorgegaan. Haar eerste grote solo-hit was dus dit French Song. Aardig is, dat ding dat heet eigenlijk anders. Oh ja, ja, dat heet namelijk Quand les beaux jours, when the ding is, au montagne. Weet je wel, dat op een gegeven moment de zon zegt gedag tegen de bergen. When can let soleil die bourgeois en montagne. Nou, dat is helemaal goed dan. Maar, het was voor de Amerikaanse markt. En zoals je weet, hebben Amerikanen iets tegen andere talen. Ja, dat is niet goed. Hun vinden elke andere taal op de wereld een heel naar iets. Dat moet Amerikaans en anders klopt en deugt het niet. Dus, waar hebben ze bij de platenmaatschappij rondom de tafel gezeten van, ja, dat moet niet in dat dialect, dat Frans. Daar houden we niet van. Nee. Wat zei je nou? Het is Frans. Nou, zijn we er nog uit. The French Song. Zo noemen wij het. En onder die naam werd het een wereldhit, want ook in Nederland was dat een hit. The French Song van Lucille Starr. Uit 1965. Vrienden, stel, je gaat een bandje oprichten, weet je wel. Hoe moeten we ons noemen? Nou, weet je wat? We noemen ons We noemen ons de Bill Bradley Band. Ja, maar we hebben helemaal geen Bill Bradley in de band. Dat maakt niet uit. Want we korten het toch af. Oh ja, we noemen ons de BB Band. Nou, wat een feest. En ze hadden een aantal jaren hadden ze aan de weg getimmerd. En op een gegeven moment, in 1981, hadden ze een hit. Met het nummer Stille Willy. En dat Stille Willy was losjes geënt op een Amerikaans nummer. Hè. Dat was een Amerikaner, dat ging over een Phantom Truck. Die af en toe is arme truckers of lifters hielp. Ja, terwijl hij al hartstikke dood was. Ja, zeker wel. En dat is een beetje een thema. Want we hadden in de 90e jaren of 80e jaren hadden we ook Stan Ridgway. Met dat nummer Camouflage. En dat ging over een marine. Die ook hartstikke dood was. Maar doe maar. Die was hartstikke dood, maar die hielp andere mariniers. Als geest. Oh, eng. Nee, niet spannend. En Stille Willy was daar een aardig voorbeeld van. Van de BB-band, dus de Bill Bradley-band. Zonder Bill Bradley, want ja, die had daar nooit bij gezeten. Maar goed, dat maakt niet uit. Nee. Het is wel een lekkere ding.

0: word je toch bang van?
1: Ja.
0: Daar word je bang van.
1: Stil Willy van de BB Band. Ja, een beetje raar tekst.
0: Ja, vind je
1: wel. Ja. Kun je nog zingen? Zing dan mee. Ja, ergens langs de E7 of E8. En het leuke is, want in 1981 hadden ze hit, in 1982 bestonden ze al niet meer. Die Bill Bradley Band zonder Bill Bradley. Maar in 82 was het klaar. En dat is een rare songtekst ook, weet je wel. De liften ergens langs de E7 of E8. Die bestaan helemaal niet. Die bestaan niet. De E7, die bestaat wel, de Europese snelweg, maar die ligt bij Zaragoza in Spanje. En die E8, die ligt in Scandinavië. Niet in Nederland. Maar ja, misschien is dat internationalico. Je weet het niet, Ofwel. Ach, vrienden. Daar zijn we weer.

0: dames en heren. We zijn op de helft
1: van
0: het programma aangekomen.
2: Beschaafd en toch leuk.
3: Die jongen van Jungen.
2: Elke dinsdag op Radio Lelystad is er van 7 tot 8 iets anders dan de gebruikelijke muzikale meuk.
1: Ja.
2: Elke dinsdag van 7 tot 8 is er die jongen van Jungen. Met beschaafd.
1: En toch leuk.
2: Juist, goede vrienden, na de onzin van de Bill Bradley Band zonder Bill Bradley, hou op met dat gedoe, krijgen we iets serieus. Ja, alle hole mensen, alle Neandertalers, alle Batavieren, alle, kortom, alle barbaren, die mogen nu iets voor zichzelf gaan doen. En dat kun je de komende 3 à 4 minuutjes wel volhouden. Klompenhokje opruimen, kleiner dan wel, grote ba. Dat mag ook nog even. De container moet aan de kant van de weg. Kortom, er is zat te doen als je niet van klassieke muziek houdt. Zodat je niet ons, de cultuurliefhebbers met een grote C en een hoofdletter U, in de weg zit. Ja, met dat gezeur, met een kaart en gejang. Weet je wel, daar zitten we allemaal niet op te wachten. Nu, goede vrienden, dat wij weer onder elkaar zijn. Ja, liefhebbers onder elkaar. Gaan we het eventjes hebben over Peer Gynt. Nou, iedereen kent dat wel, hè. Dat is van Edvard Grieg. Dat is een prachtig mooi ballet, heeft hij daarvan gemaakt. En het verhaal, dat is van Henrik Ibsen. Van wie? Henrik Ibsen. En ik heb je al een paar keer verteld, Peer Gynt, ja, dat is het naam van een boerenzoon die zijn geluk achterna gaat. Maar die boerenzoon, en dan gaan we weer terug naar het begin van het programma, weet je nog, skankenensi, hedonisme. Nou, dat stond bovenaan het lijstje van deze Peer Gynt. Peer Gynt moest even ontdekken dat het gras bij de buren niet altijd groener is, maar hij heeft er toch wel een hele tijd over gedaan. Jaren en jaren is hij weg geweest, totdat hij berooid en volkomen vermoeid en vervuild en alles, weet je wel, dat hij weer terugkwam. Ondertussen was hij ten onder gegaan aan drank en dobbelspel. Deze schandelijke knaap, deze schandelijke Peer Gynt. En het allerergste was, waar hij naar op zoek was, dat woonde gewoon om de hoek. Ja, zijn trouwe vriendin, zijn vrouw, die op hem wilde wachten tot het einde der tijden. Zijn vrouw heette Solfjeg. En die wilde alleen maar dat Peer Gynt terugkwam. En ze zingt op een gegeven moment in dat Peer Gynt, in die suite, een prachtig mooie aria. Nou ga ik je daar niet meer lastigvallen, want dan weet ik, dan vliegen jullie allemaal in de gordijnen. Luxeflex, dan wel shutters. Dat moeten we niet hebben. Maar dat is wel een mooie muzikale uitvoering van. Dus zonder dat ze er doorheen staan te blaren. Dat is ook wel weer zo fijn. Peer Gynt suite nummer 2, opus 55, deel 4 van niemand minder dan Edvard Grieg. Solfjegs lied, Solfjegs song, zoals het hier staat. Prachtig mooi. En dan moet je je voorstellen, dat is van een vrouw die wanhopig wacht op haar vriend, die alleen maar zijn dingers achterna loopt. Als het ware. En dat is heel gevoelig. Dus, stil dan.

0: gisteravond.
1: Ja, goede vrienden en vriendinnen, dat moest eventjes. Ja, een beetje een harde return was dat iedereen die een beetje ingesukkeld was bij de Pirkinsuite. Die hangt nou inderdaad of in de shutters, de gordijnen, de Luxeflex of whatever. Maar dat was, oh mooi was dat, hè? Ja, Sorviex Lied uit de Pirkinsuite. Vrienden, wij gaan naar de top 40 van, ja, van 50 jaar geleden precies, want wij leven week 23. Oh ja, ja, week 23. En dan gaan we kijken wat er nieuw binnenkwam in week 23. En dat was niet mis. Nee, dat was niet. Het is een slechte week, jongen. Je gaat het nooit geloven wat ik straks voor je ga draaien. Maar eerst eentje die nieuw binnenkwam op nummer 31, dan kun je nagaan. Nummer 31, hè? De hoger was het al. Was er nog eentje. En die gaan we straks draaien. Eerst gaan wij naar een stukje uit een tv-serie. Jazeker wel. John Sebastian.

0: vol idealen terugging naar de school waar hij zelf afgestudeerd was om daar les te geven. En terechtkwam bij een clubje dat zichzelf de Sweathawks noemde. En dat waren jongens die niet wilden deugen. Het was trouwens ook het debuut van John Travolta, die tv-serie Welcome Back Carter in 1975. John Sebastian schreef de titelsang en die kwam op nummer 31 binnen in de top 40 van week 23, 1976. Ja, we hebben nog meer.
1: Nieuw.
0: Ja, en het schaamrood op mijn kaken, goede vrienden en vriendinnen.
1: De klapper van de week.
0: Want wat was de klapper van de week? Wat was de hoogste nieuwe binnenkomer op 27? En dan zie je dat het schraal Hans Keukenmeester is. Dat er echt werkelijk bijna niks. Maar ja, ik heb met mezelf afgesproken en ook met de stichting. Ja, de hoogste nieuwe binnenkomer, die moet je draaien. Nummer 27, en meer zeg ik er niet over. Ja, je hoort het al, hè. Er zijn mensen die het mooi vinden. Dat kan. Ik niet. Gaan we lekker intro ook, hè. Kun je fijn volbabbelen. En als je dan lekker aan het babbelen...

Dat is reuze vervelend voor je meid, maar verder hoeven wij daar niks over te horen dan wel over te weten. Corrie Konings, zo heette deze dame. En zij kwam nieuw binnen op 27 in de top 40 van week 23, 1976. Corrie Konings, zij begon ooit met een bandje genaamd De Rekels. Ja, wat een rekel, hè. Dat is een woord wat je al 500 jaar niet meer gebruikt. Maar zij vond het wel wat van een band. Corrie en de Rekels. En hadden ze een liedje. Huilen is voor jou te laat. Nee, ik kom niet meer. Ach jee, wat een lied en wat een narigheid en wat een ellende. Zij werd binnengehengeld door Pierre Gardner's vader Abraham. En die schreef en arrangeerde heel veel van haar nummers. Dit niet, overigens. En zij werd in Nederland wereldberoemd. En ik heb er altijd een ongelofelijke... dat je denkt van, vind het mooi? Nee, niet echt. Maar de volgende dan weer wel. Ja, de volgende dan wel. Give Up Your Guns, nummer geschreven door Rupert Holmes. En die ken je vast al van de Pina Colada-song.

Van het zoete begin tot het bittere einde, als het ware. Give Up Your Guns van de Boys uit 1971. Een nummer geschreven inderdaad door Rupert Holmes. De man die later min of meer een heel eigen carrière kreeg. Met allemaal prachtige nummers. De Pina Colada song. Weet je wel, if you like Pina Colada... Nee, doe maar, ik ga niet zingen. Dat doe ik jullie dan maar weer niet aan. Vrienden en vriendinnen... Give Up Your Guns. Het leuke is dat er al die muziek, waar het een heel lang instrumentaal outro, intro of tussenstuk is, meestal wel gebruikt werd door de heren DJ's van Veronica, Over de Noordzee, soms in heel uitzonderlijke gevallen ook nog wel door de jongens van Hilversum 3. Jazeker wel. En dat was ook het geval met Give Up Your Guns, want het laatste gedeelte werd ook gebruikt door de heren en dames van Veronica. Als het ware. Vrienden en vriendinnen. We hebben het er wel eens over. Hè? De MeToo en Vervelia en anders. En nou zijn er heren op de wereld die weten precies wat een vrouw nodig heeft om in de goede stemming te komen. En de goede stemming gewoon in een, ja, zeg maar, verheven gemoedstoestand. Het is zo moeilijk om dat goed uit te leggen. En wie dat weten, dat waren de heren van Cote en de Bie. Als leiders van het Simplistisch Verbond wisten zij precies wat een vrouw nodig had. Namelijk rozen, rumbonen en rode wijn.

0: je er nog steeds van uitgaat dat meisjes houden van roze rumboden en rode wijn en je doet tot je 68ste daarover om erachter te komen. Ik was er op mijn 20ste, dat heb ik al veel eerder, was ik daar achter. Doe maar! Het Simplistisch Verbond, ja, dat waren nog eens tijden. Uit, wanneer was het? 1976, de tweede langspeelplaat van het Simplistisch Verbond. Kees van Kooten en Wim de Bie. Wim de Bie is er ondertussen niet meer en Kees van Kooten, ja, die heeft zich een beetje teruggetrokken. Is ook al een enorme oude man, maar wel geniaal tekstschrijver. Altijd geweest, deze Kees van Kooten. Vrienden en vriendinnen, stadgenoot en omwoner, het zit er weer op. Deze aflevering van Beschaafd en Toch Leuk. Ja, zeker wel. De aflevering van dinsdag, de 2e juni. Juni alweer. Oh, gaat het hard, hè. We zijn alweer op de helft van het jaar. Ja. We zijn op de helft van het jaar, bijna. Ja, op de helft van deze maand. Dan zijn we op de helft. En dan gaan we weer de andere kant op. Wordt het weer vroeg donker. En krijgen we sneeuw en pinguïns en vervelia. Maar eerst de zomer. Vrienden, vriendinnen, stadgenoten en omwonenden. Daar aan de andere kant van de radiodistributie. Hartelijk dank voor je onverdeelde aandacht. Daar, jazeker wel. Zonder jullie is het programma helemaal niks. En met jullie gelukkig heel veel. Wij danken ook de Stichting Kritisch Radiobeheer. We danken tante en onkel.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Ledistad.
1: 8 uur, dit is Radio Ledistad met het nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zou moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond. Ze zouden uit het water zijn gehaald door een Amerikaanse zeedrone. Iran heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. In Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden. De verdachte is een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had. De overheid is nu bang voor escalatie, zegt correspondent Arjen van der Horst.
4: Hoewel Noord-Ierland maar een piepkleine migrantengemeenschap heeft, leven er al geruime tijd spanningen. De politie in Noord-Ierland zet zich nu schrap, want op sociale media circuleren al oproepen tot gewelddadig protest.
3: Het slachtoffer heeft ernstige snijwonden op zijn rug en gezicht. Omstanders grepen in en redden zijn leven. Het luchtalarm blijft toch bestaan. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. Bij nood zou dan alleen een NL Alert worden verstuurd. Maar daar waren veel partijen in de Tweede Kamer het niet mee eens, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
5: Want NL Alert is digitaal en dat kan dus ook platgelegd worden. En daarom wil de Tweede Kamer dat er twee systemen blijven bestaan. En dat gaat nu dus gebeuren.
3: Het luchtalarm krijgt ook een nieuw systeem dat landelijk kan worden bediend. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Het weer, later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en het wordt dan ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeersinformatie.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedenavond, dit is Radio Ledistad op 90.3 FM.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De directeur van de Hongaarse corruptiewaakhond wordt nu zelf beschuldigd van corruptie. Het Hongaarse OM zegt dat hij 400.000 euro van zijn organisatie heeft verduisterd. Ook zou hij documenten hebben vervalst. De directeur spreekt de beschuldigingen tegen en noemt ze volkomen onterecht. Vorig jaar werd de man ook al beschuldigd van het verduisteren van geld. Dat zij al onder meer gebruikt hebben voor de renovatie van zijn huis. De Hongaar heeft ook dat tegengesproken. Wel gaf hij toe dat hij zijn vrouw liet rijden in de dienstwagens. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zou moeten reageren. Maar op welke manier, zegt hij niet. Ook is niet bekend wat er precies is gebeurd, zegt deze verslaggever van CNN.
2: Was it something that was intentional? Was it a mistake? Were they targeting this Apache helicopter? Or again, was this just one of the casualties of war?
1: De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond geraakt. Iran heeft de aanval niet opgeëist. In Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden, melden Britse media. Hij stak de man verschillende keren met een mes, waardoor hij zwaar gewond raakte. Omstanders sprongen vervolgens op de verdachte, zodat het slachtoffer de aanval overleefde. De vermoedelijke dader zou uit Soedan komen. IJsland staat opnieuw bovenaan in de ranglijst van vreedzaamste landen ter wereld. Nederland schommelt in de Global Peace Index al jaren rond plek 17. Rusland is dan opnieuw het minst vreedzame land. Volgens het rapport zijn er op dit moment 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Ja, hij was nog niet afgelopen, hoor. Hallo, dit is de Dinsdagavondsalon. Goedenavond, fijn dat u luistert. En we zijn weer in de studio met een aantal mensen. We hebben twee gasten, onder andere Kees Rijksen. Ik wou Reeks Keizer zeggen. Dat werkt niet, hè? Nee. Kees Rijksen, om nog even duidelijk te zijn. En achter mij zit Charmaine Pengel. Welkom jullie. En voor mij zit Vinay en route. Vinay en route.
1: Ja.
0: Bijna goed, hè? Ginny, naast mij.
2: Hallo, luisteraars.
0: En ik.
2: En Topsy Langerijs.
0: Oké. Okay. Ja, we gaan weer een fijne avond tegemoet. En volgens mij heeft Ginny wat poëzienieuws te beginnen.
2: We beginnen met poëzienieuws en blijf dan vooral luisteren, want we hebben prachtige gasten vanavond. Het nieuws, het poëzienieuws. Nou, we hebben volgende week woensdag, dat is 17 juni... alweer de derde editie, Topsy, van Lelystad Spreekt. En dat is een prachtige avond waar Lelystedelingen eigenlijk hun verhalen voordragen. Het kan een levensverhaal zijn, leuke anekdoten. Het is nu voor de derde keer en dat is ontzettend mooi. Emotioneel, vrolijk. En dat is in Wijkcentrum Zuiderzee op de Waddenlaan 1 in Lelystad. Het begint om 7 uur en de toegang is gratis. Echt de moeite waard. Ja, en dan hebben we op 16 juni in onze eigen dinsdagavondsalon
0: een hele bijzondere avond. Want die gaat niet 1 uur, maar 2 uur duren, heb ik begrepen.
2: En dat heeft natuurlijk een speciale reden, hè? Want Tom Ummels, de vader van Sensation, die daar een grote, belangrijke rol speelde in de organisatie, die is overleden. En dat is natuurlijk heel verdrietig. Die wordt ontzettend gemist. Dus die avond is een speciale herdenking.
0: Wordt aan hem gewijd.
2: Aan hem gewijd, ja. Met interviews. Met, ik geloof dat zijn vrouw komt, maar nee, dat weet ik niet zeker. Nou, maar in ieder geval gedichten.
0: Wel iemand van de familie.
2: Ja,
0: in ieder geval.
2: Iemand van de familie. Nou, dat is natuurlijk heel bijzonder. Dus luister. En dan hebben wij 19 juni, dan is er weer de jaarlijkse Sensation evenement. Dat is ieder jaar, hè, bij Observatorium Robert Morris.
0: Dan kan je de zon weer op zien komen.
2: Ja, de langste dag.
0: Ja, dat vind ik het meest uniek, hoor, aan het hele.
2: Hè? Dan zie je die zon zo precies door die,
0: door dat ding.
2: Die bogen. Ja, echt geweldig.
0: Ja.
2: Maar in ieder geval, dat is de 19e en de 20e. Maar wij, Radio Lelystad, ons team, geeft een poëzieworkshop, een workshop woordkunst, voor iedereen die beter wil leren dichten of gewoon wil sparren over zijn
0: gevoel. Ja, iets wil laten horen.
2: En daar kan je gewoon naartoe komen. Dat is om 3:30 op 19 juni. En dat is ontzettend leuk. Dus welkom, luisteraars.
0: Ja.
2: Je hoeft je niet op te geven, je kan er gewoon naartoe komen. Nou, top. Oh, wacht, ik heb nog wat.
0: Oh, jeetje.
2: Ja, maar daar hebben we nog niet zo heel veel over te melden. Wij bestaan als Radio Lelystad.
0: Ja, maar dat is wel heel belangrijk.
2: Heel belangrijk.
0: Natuurlijk. Dat moeten ze nu al weten.
2: In oktober bestaan wij 5 jaar. En dat gaan wij vieren met een speciale gedichtenwedstrijd. Iedereen kan meedoen, maakt niet uit waarover. Je krijgt een echte heuse bokaal uitgereikt door onze grote baas, Jan Staphorst. En hoe je mee kan doen,
0: dat hoor je binnenkort, hè?
2: Ja. Ga alvast nadenken en laat je inspireren. Want 5 jaar is toch niet niks?
0: Nee.
2: Nou, dat was een beetje het nieuws. En volgens mij gaan wij nu luisteren naar ons eerste lied.
0: Ja. Dat is Foto van Vroeger.

0: Nou, Kees, we vallen meteen met de deur in huis, hè? Want jij hebt dit nummer gekozen. En mijn vraag is natuurlijk, wat heeft gemaakt dat jij dit nummer gekozen hebt?
1: Oh jee, daarover val je me een beetje mee. Nee, ik vind het gewoon een heel mooi nummer. Maar het heeft eigenlijk niks met zeg maar...
0: Dat zou ik dus bedacht hebben.
1: Ja, dat is zo. Ja.
0: En nou begrijpt niemand meer waar het over gaat.
1: Oh, sorry.
0: Maar dat mag, want een stukje humor is ook altijd goed. Maar het is inderdaad een heel mooi nummer van Rob de Nijs. Het is al behoorlijk oud ook. Ja. Ik herkende bijna zijn stem niet. Maar wat maakt het voor jou dat het zo mooi is? Dus...
1: Ja, ik zit een beetje over vroeger. Mijn vrouw heeft de ziekte van Alzheimer en... We grijpen steeds terug naar vroeger. En
0: ervaringen van vroeger herinneringen die er zijn. Ja. Ja, en dan is dus nu mijn volgende vraag. Van jouw vrouw heeft Alzheimer. En jij bent dichter.
1: Nou, zo
0: ben ik. Nou, je bent hier in ieder geval omdat wij hier een dichtersavond hebben. En, ja. dus ja. Wat dat betreft...
1: Ja. Ik heb een aantal gezichten gezien.
0: Ja, en die hebben daar allemaal een beetje mee te maken, als ik het goed begrepen heb.
1: Ja, ik...
0: Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Nou, ik vond het heel moeilijk om überhaupt mijn kinderen te vertellen wat ik meemaak met mijn vrouw. En ik heb nu een manier gevonden in het dichten om erover te kunnen praten.
0: En dat kan je ook aan je kinderen laten horen of laten lezen.
1: Ja.
0: En dan merk je ook aan hun iets wat...
1: Ja, zeker. Zeker, het raakt.
0: Ja, bijzonder.
1: Ja, ja.
0: Het is bijzonder dat je op die manier... En wanneer ben je daarmee begonnen? Want...
1: Nou, eigenlijk nog maar een paar maanden geleden.
0: Oh? Zo? Nou,
2: en wat maakte dat je toen begon? Want je vrouw is al 10 jaar, heeft ze de diagnose, hè? Waardoor ging je op een gegeven moment, een half jaar geleden, toch tot die dichtvorm over?
0: Nou, volgens mij wat je net zei.
1: Ja, nou, ik doe al sinds corona eigenlijk, doe ik in het Alzheimer Trefpunt, start ik de bijeenkomst elke maand met een gedicht. Dat is... Een gedicht wat ik moet uitzoeken. Mm-hmm. En die middagen van het Alzheimer Trefpunt, die hebben een thema. En ik probeer iets te vinden wat bij dat thema past. En dat lukte soms niet dat ik daar iets voor kon vinden. En toen dacht ik, ik ga het zelf schrijven.
0: Oké. Ik vind het wel een bijzondere weg die je dan op die manier gaat daarmee. En dat je er eigenlijk... Want als je de meeste dichters eigenlijk beginnen al heel jong... En weten en groeien daarin. En jij bent dus nu net pas...
1: Ik ben begonnen...
0: Je komt net kijken eigenlijk.
1: Ik ben begonnen uit onmacht. Onmacht om te vertellen iets, wat ik voel.
0: Ja.
1: En ik heb daar een vorm in de dichtkunst gevonden. Ja.
0: Ja, toch heel bijzonder.
1: Ik hoop dat het jullie ook raakt.
0: Ja.
2: Zullen we eens gaan luisteren naar eentje?
1: Dit is een gedicht wat ik heb geschreven over... Communiceren. Woorden dwarrelen door de kamer heen. Soms blijven ze hangen, soms verdwijnen ze meteen. Je zit vol met vragen en vormt zinnen, maar het antwoord komt niet binnen. Woorden vloeien om ons heen, we reiken naar elkaar, maar grijpen in de lucht. De stilte groeit langzaam tussen elke diepe zucht. Je ogen kijken me aan, vol met vroeger weten. Terwijl je heden en verleden door elkaar wil meten. Ik fluister woorden waarvan ik hoop dat er een landt. Misschien blijft er iets hangen aan de rand. Soms struikelen we over kleine misverstanden, alsof taal geen brug is, maar een berg waarop we stranden. Toch raak ik nog vaak een gevoelige snaar. Want liefde spreekt een eigen taal na 50 jaar. In elke lach die op je lippen verschijnt, voel ik liefde die nog niet verdwijnt. En al vervaagt de wereld als een zacht gedicht, onze ogen vinden elkaar in het licht.
0: Zo, ja.
2: Nou, mij raakt het.
0: Ja, in ieder geval, ja. Mij ook.
2: En merk je nou, nu je dat op deze manier onder woorden brengt... Want het is een stukje van jullie dagelijks leven, hè?
1: Ja.
2: Waar jouw kinderen eigenlijk maar heel beperkt nog wat van meekrijgen. Ja. Merk je dat ze daardoor het ook beter kunnen voelen?
1: Ja.
2: En ook anders kunnen communiceren met je, met hun moeder?
1: Ja. Ja. Dat is zo. Ja. Ja. Ja, mijn kinderen hebben al eerder eigenlijk gemerkt dat hun moeder wegdrijft. Ik ben daar dagelijks mee bezig. En ik vind dat ze nog heel goed is.
0: Maar juist voor kinderen is het een enorme confrontatie ook, hè?
1: Ja.
0: Omdat ze iets verliezen. Ze verliezen iets.
1: Ja.
0: En dat verlies doet pijn. En daar heb je geen woorden voor nog.
1: Nee.
0: En dan is het mooi dat jij nu... letterlijk zelfs het over woorden hebt. Dat je die aan hun... kan geven, waardoor het het gevoel ook bij hun wat meer kan
1: binnen het Alzheimer
0: eigenlijk.
1: Binnen het Alzheimer treffpunt, daar zijn ook mensen vaak heel geroerd door die gedichten. Ja.
0: Ja. Maar dat komt natuurlijk heel erg uit het hart, hè?
1: Ja.
0: Het is gewoon jouw dagelijkse ervaring.
1: Ja.
0: Ik vind het ook heel mooi hoe je hier...
1: Ik voel het ook als een stuk onmacht.
0: Ja.
1: Ik kan er niet over praten, niet zo makkelijk over praten... Maar als het in een gedichtvorm zit, dan dat dwingt mij als het ware in een soort keurslijf. Waardoor ik er toch wel over kan praten.
2: Het is compacter, hè?
1: Hm?
2: Het is compacter.
1: Ja.
2: Less is more.
1: Ja.
2: Heb je er nog één?
1: Ja. Dat ging over slapen. We hebben een slaapcoach een keer gehad. Die had een hele studie gemaakt van hoe je... Want veel dementerenden kunnen niet goed slaap vatten. Maar Elsa, mijn vrouw, Elsa, kan heel goed slapen.
0: Oh ja.
1: Welterusten, lieve schat. Deze dag hebben we weer gehad. Slaap maar lekker in je warme bed. Ik heb je pyjama al voor je klaargezet. Je warme bedje is je veilige kasteel. Je leeft weer in je kindertijd. Hier geen onzekerheid en twijfel. Hier lever je met jezelf geen strijd. Lepeltje, lepeltje, liggen we op één oor. Ik achter en jij ligt voor. Mijn armen om je schouder. Want samen gaan we door. Dokter Alzheimer ondertussen staat naast het bed. Hij mag er niet tussen. Welterusten, lieve schat. Slaap maar lekker. We zetten vandaag maar niet de wekker.
2: Ach, heel kwetsbaar.
0: Ja.
2: Mooi. Heel onthorend. Kees, en treed jij nou ook op met deze gedichten?
1: Nee.
2: Misschien in het Alzheimer Café, maar je...
1: Ja, alleen in het Alzheimer. Ja. Dan lees ik. Dan beginnen we de sessies. Ja.
0: Ik ben even benieuwd, dat Alzheimer Café. Komen daar mensen die met Alzheimer te maken hebben als partner zijnde? Of zijn het ook mensen die Alzheimer hebben?
1: Ja, beide.
0: Beide, oké. Je komt dus samen.
1: En soms wel 70, 80 personen.
0: Oké, dat is best
1: dus
0: heel veel.
1: Dat is echt een grote groep, hoor, ja.
0: En even dan terugkomend op de gedichten die jij dan maakt in dit geval. En dat heeft heel erg met je geliefde te maken.
1: Ja.
0: Lees je ze ook wel eens voor haar?
1: Nee. Ja.
0: Dat zou
1: ook ik geloof
0: best wel mooi zijn. Want het komt misschien op een hele andere manier binnen dan jij.
1: Ik durf het daar niet, geen antwoord. Ik weet het niet.
0: Ik begrijp het. Je hoeft het ook niet. Maar dat kwam bij me op. Dat misschien ook haar weer iets kan geven.
1: Ik heb het wel voor mijn kinderen en voor familie en zo wel voorgelezen. Voor Elsa weet ik eerlijk. Dat kan ik me niet Nee, dat weet ik niet.
2: Hoe was het om dat voor je kinderen te doen?
1: Ingrijpend.
2: Ja.
1: Ja, indringend. Ja. Ja. Ja.
2: Ja. Kan ik me helemaal voorstellen, ja. Maar jij hebt wel opgetreden onlangs in het Dichterscafé.
1: Ja, ja.
2: Vertel, hoe kwam je daar zo bij?
1: Ja, ik zag het in de krant staan. Ik dacht, goh, dan ga ik eens kijken. En,
0: En?
1: Nou, ben ik bij gaan staan en op een gegeven moment heb ik ook een paar gedichten voorgelezen. Ja.
2: Maar niet omdat je een missie hebt van ik wil haar maar bespreekbaar maken.
0: Dat zou natuurlijk ook nog kunnen.
2: Ja.
1: Nee,
2: ja.
1: Nee. Ik moet mijn emoties
0: een woord channelen. Geven.
1: Ja, een woord geven.
0: Ja.
1: Ja.
0: En dat is wat jij er eigenlijk mee doet.
1: Dat
0: je gebruikt het om dat naar buiten te laten komen, zodat je er mee kan leven, vermoed ik. Ja.
1: Ja.
2: Okay. En ik denk ook wel dat het ook universele emoties zijn. Dat heel veel mensen dit kunnen voelen in zo'n situatie. En dan is het heel knap als jij dat onder woorden weet spreken.
1: Ja.
2: Die herkenning.
1: Ja.
2: Ja. Mooi.
1: Zal ik er nog één doen? Is net 2 maanden geleden is ze opgenomen in het verzorgingshuis in de Laarhof.
2: Ja.
1: En dat is natuurlijk ook een hele emotionele gebeurtenis. En dat ging ook eigenlijk heel tegen mijn zin in. Ik werd door mijn kinderen gedwongen eigenlijk. Mm. Zo voelde dat althans op dat moment.
0: Ik dacht eigenlijk dat het misschien even tijd is om er tussendoor een muziekje nog te doen.
2: Oh, dat vinden wij helemaal goed, toch?
0: Ja.
2: Vind jij het ook goed, Kees?
1: Ja, tuurlijk.
2: Ondertussen hou jij je gedicht
0: daarna.
2: Daar.
0: Ja.
2: Waar gaan we naar luisteren?
0: Als ik het niet meer weet van...
3: Nee, je mag alles vergeten.
0: Je mag alles vergeten. Oké. Okay. Oh, nee, ja. Sorry hoor. Nee, ben niet kwalijk. Ja, je mag alles vergeten.
4: Je mag alles vergeten.

0: Je mag alles vergeten van Bert Vissers. Welkom terug, luisteraars. Wij zijn nog steeds in gesprek met Kees Rijksen. Kees, jij wilde net een prachtig gedicht voorlezen. En dat gaat over... Nou, zeg het zelf.
1: Dat Elsa werd opgenomen in het verzorgingshuis. En ik had daar heel veel moeite mee. Maar goed, ik heb dat van me afgeschreven in het volgende gedicht. Je kamer is al ingericht. Je kleding in de kast. Toch kom ik tot het inzicht. Je was me niet tot last. De zorg voor jou is optimaal. Je schikt je in je lot. Maar snapt nog niet helemaal. Waarom zit die deur op slot? Ik voel me een verrader en praat er wat omheen. Na 52 jaar samen laat ik je nu alleen. Personeel is lief en zacht. Iedere dag is er iets te doen. Je geniet van alle aandacht. En krijgt van mij een zoen.
0: Ja. Ja. Ik zie het.
2: Ja. Mooi.
0: Het raakt je nog steeds.
2: Ja, natuurlijk. Dat is logisch.
0: Zo intens.
2: En mij ook. Ik bedoel, het raakt ook ons.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ik vind dat je het heel mooi kwetsbaar onder woorden hebt gebracht.
2: Ja.
1: Dat is niet het is iets voor mezelf. Ja. Voor mezelf.
2: En maar ja,
1: als anderen er ook van genieten, daar ben ik ook blij mee.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ik weet even helemaal niet
0: ik kijk
2: wat er nog verder.
0: Ik denk dat wij nog even naar een volgend nummer gaan.
1: Ja, ik kan nog een gedicht voorlezen.
0: Oké, graag.
1: Ik heb nog eentje geschreven vandaag, die moet ik even opzoeken. Maar een ander, ik weet niet wie die geschreven heeft, maar die trof mij ook. Natuurlijk zorg ik graag voor jou. Leun gerust op mij. Al ga ik soms een beetje maar aan mezelf voorbij. Ik weet beter dan wie ook wat jij precies bedoelt. Het is voor mij zo waardevol dat jij je prettig voelt. Al is het soms een beetje zwaar, onze band blijft vast. Ik lach bezorgde blikken weg. Jij bent me niet tot last. Maar soms, heel soms... Die vage angst dat ik zal moeten kiezen. Want ik wil jou, maar ook mezelf, liever niet verliezen.
2: En als ik het goed begrijp, heb jij deze zelf niet geschreven?
1: Die heb ik niet geschreven.
2: Nee, oké. Okay. Nee.
1: Maar ik vond hem wel heel... Het komt wel uit mijn hart.
2: Ja, ja.
0: Okay. Lees je nou veel ook van andere dichters?
1: Ja.
0: Gedichten over
1: ja.
0: Dit thema?
1: Ja. Eigenlijk uitsluitend van dit thema.
0: Ja?
1: Ja.
2: En wat houdt je heel erg bezig?
1: Natuurlijk. Het houdt mij heel erg bezig, ja.
2: Kan je nog wel...
0: Oh, sorry.
2: Ja. Kan je nog wel slapen?
1: Ja, ik slaap redelijk goed.
2: Oké.
1: Ja.
2: En je gaat er elke dag ook bezoeken?
1: Ja. Ja.
2: Nou, nogmaals, lees ook een keer een gedicht voor haar voor.
1: Ja.
2: Aan haar voor,
1: ga ik doen.
2: Zeggen.
1: Ga ik doen.
2: Ja.
1: Ja. Ja.
2: Dat lijkt me heel waardevol.
1: Ja.
2: Ik hoop dat ik de gelegenheid heb om daar ook over te horen, zeg maar.
1: Ja.
2: Ja. Heb je me inmiddels gevonden, want je zocht er nog...
1: Oh ja, zal ik nog eentje doen?
2: Ja.
1: Je bent toch mijn broertje, zeg je tegen mij. Ik wil naar huis. Je wilt naar huis? Nee, vader en moeder. De naam van de kleuterschof, juf, ben je nog niet vergeten. Maar na 52 jaar huwelijk zou je mijn naam niet meer weten. De brillenkoker ligt keurig in de koelkast naast de tandenborstel en de kam. Het huis is keurig opgeruimd, maar ik zoek mezelf vaak lam. In je hoofd doe je alles nog zelf, zuigen, strijken en de was. Maar ik zie alleen dat je alles verplaatst. Niets ligt meer waar het was.
2: Ook dankjewel.
0: Mooi.
2: Ja.
0: Volgens mij gaan wij luisteren naar het volgende nummer.
2: Geen herinnering.

hebt wat voor dag. Geen herinnering. Zie je pijn en je verdriet van het wel en van het niet.

0: Leef je leven zonder spijt. Geen herinnering.
1: Ja, dat was geen herinnering.
2: We zijn er stil van.
1: Ja, Ernst van der Sloot, ja, geen herinnering.
2: En die is hier over 2 weken te gast, Topsy. Ernst heeft nieuw.
1: Fijn dat je dat even zegt, want leuk. Dat wist ik dus niet. Dat is altijd fijn. Maar naast mij zit Charmaine.
3: Klopt.
1: Pengel. En zij is onze volgende gasten. En heeft ook een aantal gedichten meegenomen. Doet ook het gedicht van de week straks. Als laatste. Ja, waardoor laat jij je inspireren?
3: Eigenlijk door alles wat er gebeurt om me heen, in het leven. En ik schrijf al sinds ik klein ben. Ik denk, ja, 1 jaar of 9, 10. Ik begon ooit in een dagboekje. Het gedacht is van mezelf. En er gebeurde heel veel om me heen. Mensen die ik verloor. In dit geval dingen die ik meemaakte met familie, vrienden. En daar kwamen de kleine verhalen uit.
1: En langzamerhand gedichten? Of?
3: Ja, en langzamerhand werden dat gedichten. En toen ben ik goed gaan kijken van, is dit iets wat ik wil uitbrengen of wil delen? De onderwerpen veranderen naarmate ik ouder werd. En ja, ingrijpende levensgebeurtenissen hebben wel gemaakt dat ik nu voor heb gekozen om ook het publiek op te zoeken. En te delen.
1: Ja. Oké. Okay. En uitgeven? Ben je al bezig met een bundel?
3: Het is al in de planning.
1: Kijk,
3: aan de gang te gaan.
1: Dat is altijd leuk natuurlijk, altijd fijn. En je zei net de onderwerpen die veranderen, hè? Die,
3: ja.
1: Kan je daar iets meer over zeggen? Van, dat heeft te maken met situaties die je meemaakt?
3: Ja, gaandeweg in het leven verander je. Je wordt ouder. Je maakt ingrijpende levensgebeurtenissen mee. In dit geval ben ik mijn vader verloren. In 2023 aan ziektebed van kanker. En dat heeft best veel losgemaakt en impact gehad op mijn familie en op mij persoonlijk. En dat heeft me ook te doen beseffen, je leeft in het nu. Mm-hmm. En waarom zou ik niet doen waar ik blij van word, dichten?
1: Dat is een hele goeie, vind ik.
3: Ja.
1: Daar sta ik helemaal achter. Want op die manier kan je ook het meeste genieten van alles wat er om je heen is en gebeurt. Ook als het wat mindere dingen zijn. Hè? Ja, mooi.
3: Zeker.
1: Mooi. Heb je daar iets van een gedicht over?
3: Alsof je het al aanvoelt. Inderdaad, dat is het eerste gedicht waar ik ook naar buiten mee ben getreden. Dus dat is wel een heel bijzonder gedicht.
1: En waar treed je dan even dat nog vragen? Waar treed je dan naar buiten mee? Naar buiten?
3: Ja, met mijn gedichten.
1: Ja, maar waar doe je dat?
3: Oh, sorry, waar ik dat doe?
1: Ja.
3: Dat doe ik eigenlijk op verschillende plekken. Ik schrijf me in voor open podia. Ik doe mee aan wedstrijden voor de gedichten, te schrijven, kleine verhalen. En de stoute schoen aantrekken zoals we vandaag ook hier mogen zijn. Ja, zo eigenlijk een beetje maak ik mezelf een beetje bekend en kenbaar.
1: Oké, mooi. Ga je gang.
3: Dit gedicht heb ik geschreven naar aanleiding van mijn vaders ziekbed. Geraakt. Wat ben ik geraakt? Er is een stuk uit mijn hart gehaald. Pa, wat mis ik je toch? Niets hielp waar ik ook zocht. Het verdriet, gemis en pijn. Nu wij niet meer samen zijn. Nog zoveel dingen met je willen doen. En nu weet ik het niet meer. En denk ik terug aan toen. Je was zoveel meer dan je liet zien. Een zacht, mooi, beschadigd persoon. En niet te min. Altijd maar jezelf bewijzen. Nooit eens goed genoeg. Waar ik trots was en je op handen droeg. Een voorbeeld vol kracht en vuur. Die klaar stond voor mij ieder uur. Nu verder zonder jou. Wat voelt dat gek. Het heeft geen plek. Missen is het enigste wat ik doe. En het hebben van een pijnlijk gevoel.
1: Mooi. Nou, mooi. Mooi afscheidsgevoel ook. Hè? Om op die manier het onder woorden te brengen. Wat het je allemaal doet. Heb jij broers of zusters? Of?
3: Ja, we hebben een grote familie. We zijn met 5 kinderen.
1: Het is een heel persoonlijk verhaal met hem en jou. En
3: ja.
1: Dus ik had bijna zo, nou, je bent de enige.
3: Nee, ik ben niet de enigste. Nee, het is ook echt, hoe ik mijn vader ook zag, het was echt een hele mooie, lieve familieman. Soms iedereen klaar. En dat is maar een voorbeeld. Op zondag aten we altijd samen. Kookte haar voor iedereen. En als je niet langs kwam, kwam hij altijd met zijn pannetje. Werd aan de deur geklopt of gebeld. En ja, je komt niet, maar we hebben wel eten voor je gebracht.
2: Ach,
3: dus dat zijn de kleine...
1: Bijzonder, hè?
3: Ja. Bijzonder.
1: Ja.
3: Dus vandaar de liefde die ik dan ook echt voel voor hem. Ja, dat is zoveel meer dan hier.
1: Ja.
3: Eigenlijk alleen in dit gedicht al.
1: Ja.
2: Heb je dit nou met de uitvaart bijvoorbeeld voorgelezen?
3: Nee, dat is na de uitvaart ontstaan.
2: Ah, oké.
3: Maar de uitvaart was wel heel mooi. Ik heb wel... ja, daar met de kinderen. Ik heb kinderen naast de kist kunnen dansen. Mijn vader danste graag. Okay. En we hebben daar eigenlijk zijn leven gevierd.
2: Kijk.
3: Dus eigenlijk in plaats van heel sober en triest... hebben we na de begrafenis hebben we een samenkomst gehouden. Dus eigenlijk een beetje op zijn Surinaams. Je komt samen met elkaar, je eet, je drinkt, je draait muziek.
1: Je hebt het over erover en wat je allemaal meegemaakt hebt. En je kan het vieren.
3: Je kan het leven vieren.
1: Het leven vieren.
3: Ja, en dat was heel mooi.
1: Ja. Dat, daar sta ik ook helemaal achter.
3: Ja.
1: Ja.
2: Heb je nog een gedicht voor ons?
3: Ja, ik heb zeker
1: ook nog muziek doen tussendoor.
2: Kan.
1: Ja, wat wil jij?
2: Ik zou zeggen, doe nog een gedicht.
3: Ja, nou, ik ben een Almeerse. En ja, niet een geboren Almeerse. Maar ik heb meegedaan, zoals ik jullie al vertelde, aan het stadsdichterschap in Almere.
2: Ja.
3: En daarvoor heb ik gedicht geschreven. Het heet Oda mijn stad. De stad waar ik ben opgegroeid... en niet al te veel met elkaar bemoeid. Ooit begon het hier klein, waar er toen nog geen mensen konden zijn. Met de inpoldering waar het ooit begon, tot aan de havenkom. Waar het gele koolzaad zijn sporen nalaat. Rijdend op de dijk of chillend in mijn wijk. Een stad waar ik mij niet voor schaam. Almere, een stad met trots en faam. De stad waar mijn huis zal staan. Een stad vol kleuren, gemixt met allerlei culturen en geuren. Een stad van de toekomst die blijft groeien, waar talent de kans krijgt om te bloeien. Een stad voor groot en klein, zou iedereen maar een Almeerder zijn. Eén vol met trots en een lach op zijn gezicht. Net als de liefde waar ik voor zwicht. De liefde voor een stad, diep geworteld in mijn hart. Een stad voor jou en voor mij, Almere, dat zijn wij.
1: Volgens mij heb je dat ingestuurd om stadsdichter te worden, of niet?
3: Ja, dat klopt.
2: Ode aan Almere.
1: Ode aan Almere. Nou, het is wel duidelijk een ode. Ja. Dat ze je niet gekozen hebben.
3: Nee, ja.
1: Wauw.
3: Nee, ik vond het ook wel heel mooi. Achteraf ben ik ook blij wat Almere mij heeft geboden als stad. Flevoland sowieso. Ja, de rust en het groen om me heen. En op kunnen groeien in een fijne wijk. Heerlijk buiten kunnen spelen. Nog generatie die buiten speelde. Dus ja. Wat dat betreft heel fijn.
1: Ja, ook dat. Ja.
2: Muziekje?
1: Ja, laten we dat doen. Als ik het niet meer weet...

0: Ja, dat was Als ik het niet meer weet. Van Veldhuis en Kemper.
1: Mooi, hè?
0: Ja, weer een heel bijzonder nummer ook. We hebben vanavond wel erg mooie nummers.
1: Ja, die vind ik ook.
0: Ja. En straks ook nog eentje. Oeh. Heerlijk. Nou, Char. Ja, ik vind Char gewoon heel mooi. Hoor.
2: Vind ik heel leuk. Mag zeker.
0: Ja, je bent, jij hebt je volgende gedicht alweer liggen. Kan je iets erover vertellen?
2: Ja, zeker. Een kleine introductie. Ik denk inderdaad, zoals ik hou van het leven. En alles wat we doormaken. Hoe we ons als mens voelen. En ik denk dat we allemaal ook wel eens op zoek zijn. En in dit geval kan het zijn naar liefde. En ook wel eens naar erkenning. En daar heb ik een gedicht over geschreven.
0: Over herkenning. Erkenning. En kan je iets meer gaan, meer zeggen nog over wat je dan precies bedoelt met dat woord? Ik kom maar woorden niet meer uit.
2: Kan gebeuren. Nou, meer erkenning in de zin van dat je gezien voelt als persoon, als mens. Hetgeen wat je doet en waar je voor staat. Dus het krijgen van de erkenning die je nooit hebt gehad.
0: Oké, okay. Ja. En waar heeft dat dan mee te maken? Dat je het gevoel hebt dat je dat nog nooit hebt, dat je dat nooit hebt gehad?
2: Nou, ik heb het om me heen wel eens gezien. Dat mensen wel eens erkenning hebben gemist in het leven. En ook wat het op langere termijn met je doet als je verder...
0: En jij zelf?
2: Nou, ik heb het wel gehad, de erkenning voor hetgeen wat ik heb gedaan en doe in mijn leven. Maar soms wel even, vaders zijn anders dan moeders. Dus vaders in dit geval waren wel toch een beetje wat strenger, dus... soms een klein beetje erkenning had ik wel gewoon fijn gevonden.
0: Nog iets meer dan wat
2: Ja, je klopt.
0: Hebt.
2: Ik kreeg het wel. Maar het was meer dat het meestal ook zei tough love. Dus wat harder.
0: Okay.
2: Maar ook wel goed. Want het heeft me zeker wel heel veel levenslessen meegegeven. Waardoor ik eigenlijk ook krachtig in het leven kan staan vandaag de dag.
0: Ja, en dat helpt natuurlijk ook, hè?
2: Zeker.
0: Ja, soms zijn levenslessen echt nodig om vooruit te komen.
2: 100%.
0: Ja. Laat maar horen.
2: Erkenning. Het compliment dat ik nooit heb gehad. Een knuffel. Een vorm van aandacht waar ik op heb gewacht. Ik ben trots op je. Trots op wat je doet. Nee, dit is niet iets wat moet. Maar het zeggen is wel eens fijn. Gewoon voelen. Weten wat het is om gewenst te zijn. Later nu ik ouder ben, merk ik wat ik heb gemist. Alleen gek dat het niet in mijn gedachten is. Hetgeen wat ik graag zou willen herinneren, alleen is het er niet. En moet ik er nu mee beginnen? De erkenning geven die ik nooit heb gehad, maar wel heel lang naar heb gesmacht. Hetzelfde is niet makkelijk, moeilijk en gek. En waar ik niet de tijd voor heb. Hoewel ik tijd zou kunnen maken, is het een stukje van mijn hart dat ik niet open wil maken. Oprakelen van dingen die ik niet wil, dus ik kies maar voor stil. Stil zijn en voelen, stil zijn zonder te bedoelen. Het vinden wat ik zocht, leidt naar een diep krocht. Een plek waar ik nu niet wil zijn, het doet te veel pijn.
0: Mooi, dankjewel. Heb ik een hele andere vraag. Heb jij zelf kinderen?
2: Ja.
0: Oké, en geef je erkenning?
2: Ja, zeker wel. Ik ben echt super trots. Ik heb 3 kinderen... En dat zijn echt mijn pareltjes. En die, ja, af en toe liep ik wel eens met ze op straat. Iemand zei, je kust al het mooiste vanaf. En ik denk, ja, ik kan een kind niet genoeg knuffelen. En van ze houden. En zeggen dat ik trots op ze ben. Want ja, dat voel ik ook gewoon.
0: Mooi.
1: Elke dag. Jij wilt ze echt geven wat jij vroeger gemist hebt.
2: Ja, en dat gewoon de kleine dingetjes. Ik heb het wel gehad. Natuurlijk liefde, tijd en aandacht. Maar gewoon wel van, hé. Hey,
1: anders.
2: Ja, anders weer. Ja. En ook weer die generatie.
0: Ja, het is een extra stukje eigenlijk.
2: Ja, klopt.
0: Erkenning. Want die liefde, als ik de eerste gedicht wat je voordroeg... dat gaat puur over liefde van je vader en tussen jou en je vader.
2: Ja.
0: Maar dit is net een stukje wat er nog bij komt... en wat jij dus gemist hebt... en wat je nu ook weer aan je kinderen kan geven daardoor.
2: Klopt. En het heeft ook te maken met generatie. En waar ik achter ben gekomen later... is dat mijn ouders eigenlijk ook traumakinderen zijn... Dus wat ze zelf hebben gemist. Mijn moeder dan, die zelf is opgegroeid met een moeder die nooit liefde kon geven. Mijn vader die uit een gezin kwam waar een vader ontbrak. Maar wel een moeder was, maar die wel 9 kinderen had. Dus het was al heel anders.
0: Ja.
2: Maar je kan het wel anders doen. Dus je kan het wel doorbreken in dit geval.
0: Absoluut.
2: En in gesprek gaan met elkaar.
0: Ja.
2: En dat doen we nu. Dus het is al veel

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen

kom ik niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Laat me.
1: Wauw.
0: Mooi. Mooi, hè? Ramses Shafi. Ja, en dan zijn we alweer bijna aan het eind. Char.
2: Ja.
0: En nou, je hebt nog één gedicht voor ons. En dat is het gedicht van de week. Maar daar heb je vast nog wel even wat over te vertellen.
2: Ja, zeker. Het gedicht van de week heet Het Leven. Wij leven allemaal ons leven. En soms gaat het lastig, moeilijk. En dit was voor mij het geval dat mijn vader ziek werd, heen ging. Dat was voor mij echt het moment dat ik dacht, wat is dit nou? Wat is het leven nou? En waarom moet het zo gaan? Waarom worden mensen ziek? Gaan ze dood? En wat is dit voor leven? En daar kwam het gedicht Het Leven uit.
0: En heb je dan ook een associatie met het nummer dat we net hoorden van Shafi?

0: Ja, ik hoorde het, wat ik van jou net hoorde inderdaad, dat je het kon passen bij mij. En als ik terugkijk naar mijn leven nu, ben ik inderdaad wel echt iemand geweest die denkt van, nou, ik kan het zelf wel. Dus het is heel passend. Laat me mijn eigen gang maar gaan.
1: Ja.
0: Dus dank je daarvoor.
2: Heel mooi. Ja, mooi.
1: Wij zijn wel heel nieuwsgierig naar jouw gedicht.
0: Ja, en dan wil ik eigenlijk iedereen ook meegeven. Je hebt één leven en leef dat zoals je wilt. Het leven. Soms zwaar, onbegrijpelijk, mooi, diep, zinnig, onzinnig. Jouw leven, mijn leven, onze levens. Wat zijn onze levens? Voor wie leven wij ons leven? Een ander, voor jezelf en in welke realiteit? Is het donker en grauw of schijnt de zon? Is het licht? Er is geen goed, er is geen fout. Het is jouw leven en die leef je zoals je het wilt. Toch? Zoveel mensen, zoveel wensen. En iedereen heeft wel een mening over dit leven. Het leven dat wij leven. Allemaal, iedere dag, weer keer op keer. Dus geef het leven kleur en geniet. Leef.
1: Ja, mooie boodschap. Leef.
2: Ja, zeker.
1: Ja, luisteraars, dit is vanaf morgen te horen of te lezen op de website van Radio Lelystad een hele week lang. En volgens mij gaan wij langzaam naar het einde van de uitzending.
2: Ja.
1: Ja, tops. Het is weer voorbij gevlogen.
2: Ja, het gaat snel. En Kate, het is ook ontzettend mooi en leuk om het op deze manier met jullie samen te mogen doen.
0: Ja. Fijn, dank je. Ik ben ook bedankt dat we hier vandaag mogen
1: zijn. Ja, dank voor jullie komst.
2: Ja.
1: Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Dit was de Dinsdagavondsalon.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 10 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Het moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. CDA-leider Bontebal ziet dat niet zitten.
2: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
1: Bij het wiet-experiment mogen coffeeshops in 10 gemeentes lokaal legaal wiet verkopen. Het doel is om georganiseerde misdaad buiten de deur te houden. Door de oorlog in het Midden-Oosten zitten veel Iraanse studenten in Nederland in financiële problemen, meldt Nieuwsuur. Vaak krijgen ze geld van familie uit Iran, maar door de oorlog lukt dat niet altijd. Als ze hun collegegeld niet op tijd betalen, komt mogelijk hun verblijfsstatus in gevaar. Iraanse studenten vragen de politiek om een speciale regeling. Minister Letchert van Onderwijs ziet zo'n regeling niet zitten. Volgens haar kunnen onderwijsinstellingen per student bekijken wat ze kunnen betekenen. In Nederland zijn er zo'n 1200 Iraanse studenten. Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald, dat zegt president Trump. De Apache stortte neer vlakbij de straat van Hormuz. De twee piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft de aanval nog niet opgeëist. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Het weer, hier en daar nog stevige buien met ook kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend dan af en toe zon. 'S Middags dan weer opnieuw buien met onweer. En het wordt maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. Nee.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De politiek zit in zijn maag met het wiet-experiment. Tabaksfabrikant Altria wil indirect miljoenen euro's investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het experiment. Dat blijkt uit onderzoek van de Groene Amsterdammer en Investico. Bij het wiet-experiment van de overheid mogen coffeeshops in 10 gemeenten legaal wiet verkopen. Zij kopen dat van een kleine groep Nederlandse telers. En bij één daarvan wil Altria instappen. Experts zijn bang dat jongeren door reclametechnieken van tabaksfabrikanten worden verleid om aan wiet te beginnen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald. Dat zegt president Trump. De Apache stortte neer vlakbij de straat van Hormuz. De 2 piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft de aanval niet opgeëist. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. De spullen komen uit verschillende periodes, van de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Dan het weer. Hier en daar stevige buien met kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend af en toe zon. 'S Middags opnieuw buien met onweer en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had al aangekondigd met een reactie te komen, maar hij zei niet hoe. De twee piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft die aanval niet opgeëist. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. De andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won vanavond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg, omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, het koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had die vergelding al aangekondigd. De twee piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al twee keer eerder in de ruimte. Hij zal de reis maken met drie Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over twee jaar voor het eerst sinds 1972 weer een bemande maanlanding is. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won afgelopen avond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg, omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De twee piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij van maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in.